0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale topministers praten straks verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben trouwens gisteren urenlang samengezeten. Het overleg verliep constructief. Maar het echt moeilijke werk, ja, dat moet nu nog komen. De meest heikele punten, die komen nu op tafel. De Arizona-partij hebben nog 10 dagen de tijd. Op 13 oktober wil premier De Wever zijn State of the Union brengen in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen uitgevoerd in een groot witwasonderzoek. 2 verdachten zijn aangehouden. Ze zouden via spookbedrijven en valse facturen crimineel geld hebben witgewassen. De politie nam 20.000 euro cash, luxe horloges en een vuurwapen en verschillende voertuigen in beslag. En op bankrekeningen werd nog eens 160.000 euro bevroren. In Beringen in Limburg hebben meer dan 50 jagers een grote drukjacht georganiseerd op everzwijnen. De dieren zorgen al maanden voor enorme overlast door tuinen om te vroeten en verkeersellende te veroorzaken. De actie was alvast een succes. Later deze maand staan er in de regio nog 2 van dit soort drukjachten gepland. In Rusland is een 28-jarige laborante overleden aan de longpest. Volgens lokale media liet de vrouw per ongeluk een reageerbuis met de pestbacterie vallen. Ze stierf 2 dagen later in het ziekenhuis. Zeker 200 contacten van de vrouw zijn inmiddels in quarantaine geplaatst. Cultuurnieuws dan. De Belgische schrijver Stefan Hertmans is officieel voorgedragen voor de Nobelprijs voor literatuur. Dat meldt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Hertmans scheelde internationaal hoge toppen met zijn succesroman Oorlog en Terpentijn. Volgende week donderdag weten we of hij de uiteindelijke schifting van het Nobelprijscomité heeft gehaald. De weersverwachting, we starten grijs. Maar daarna wordt het overal zonnig bij zachte maxima tot 20 graden. Ook begin volgende week houdt het mooie nazomer weer aan met temperaturen tussen 20 en 22 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale topministers praten straks verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben trouwens gisteren urenlang samengezeten. Het overleg verliep constructief. Maar het echt moeilijke werk, ja, dat moet nu nog komen. De meest heikele punten, die komen nu op tafel. De Arizona-partij hebben nog 10 dagen de tijd. Op 13 oktober wil premier De Wever zijn State of the Union brengen in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen uitgevoerd in een groot witwasonderzoek. 2 verdachten zijn aangehouden. Ze zouden via spookbedrijven en valse facturen crimineel geld hebben witgewassen. De politie nam 20.000 euro cash, luxe horloges en een vuurwapen en verschillende voertuigen in beslag. En op bankrekeningen werd nog eens 160.000 euro bevroren. In Beringen in Limburg hebben meer dan 50 jagers een grote drukjacht georganiseerd op everzwijnen. De dieren zorgen al maanden voor enorme overlast door tuinen om te vroeden en verkeersellende te veroorzaken. De actie was alvast een succes. Later deze maand staan er in de regio nog 2 van dit soort drukjachten gepland. In Rusland is een 28-jarige laborante overleden aan de longpest. Volgens lokale media liet de vrouw per ongeluk een reageerbuis met de pestbacterie vallen. Ze stierf 2 dagen later in het ziekenhuis. Zeker 200 contacten van de vrouw zijn inmiddels in quarantaine geplaatst. Cultuurnieuws dan. De Belgische schrijver Stefan Hertmans is officieel voorgedragen voor de Nobelprijs voor literatuur. Dat meldt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Hertmans scheelde internationaal hoge toppen met zijn succesroman Oorlog en Terpentijn. Volgende week donderdag weten we of hij de uiteindelijke schifting van het Nobelprijscomité heeft gehaald. De weersverwachting, we starten grijs. Maar daarna wordt het overal zonnig bij zachte maxima tot 20 graden. Ook begin volgende week houdt het mooie nazomer weer aan met temperaturen tussen 20 en 22 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale topministers praten straks verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben trouwens gisteren urenlang samengezeten. Het overleg verliep constructief, maar het echt moeilijke werk, ja, dat moet nu nog komen. De meest heikele punten, die komen nu op tafel. De Arizona-partij hebben nog 10 dagen de tijd. Op 13 oktober wil premier De Wever zijn State of the Union brengen in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen uitgevoerd in een groot witwasonderzoek. 2 verdachten zijn aangehouden. Ze zouden via spookbedrijven en valse facturen crimineel geld hebben witgewassen. De politie nam 20.000 euro cash, luxe horloges en een vuurwapen en verschillende voertuigen in beslag. En op bankrekeningen werd nog eens 160.000 euro bevroren. In Beringen in Limburg hebben meer dan 50 jagers een grote drukjacht georganiseerd op everzwijnen. De dieren zorgen al maanden voor enorme overlast door tuinen om te vroeten en verkeersellende te veroorzaken. De actie was alvast een succes. Later deze maand staan er in de regio nog 2 van dit soort drukjachten gepland. In Rusland is een 28-jarige laborante overleden aan de longpest. Volgens lokale media liet de vrouw per ongeluk een reageerbuis met de pestbacterie vallen. Ze stierf 2 dagen later in het ziekenhuis. Zeker 200 contacten van de vrouw zijn inmiddels in quarantaine geplaatst. Cultuurnieuws dan. De Belgische schrijver Stefan Hertmans is officieel voorgedragen voor de Nobelprijs voor Literatuur. Dat meldt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Hertmans scheelde internationaal hoge toppen met zijn succesroman Oorlog en Terpentijn. Volgende week donderdag weten we of hij de uiteindelijke schifting van het Nobelprijscomité heeft gehaald. De weersverwachting, we starten grijs. Maar daarna wordt het overal zonnig bij zachte maxima tot 20 graden. Ook begin volgende week houdt het mooie nazomer weer aan met temperaturen tussen 20 en 22 graden.
4: En wat nu?

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen aangehouden. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland zijn er verschillende verdachten opgepakt. In Luik kunnen de studenten morgen weer naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er zijn verschillende relschoppers opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
4: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen aangehouden. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de leerlingen morgen weer naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er zijn verschillende relschoppers opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. En in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
2: Het volgende feestseizoen komt.

0: speciaal feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zumboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.

Je moet ermee oppassen, ik heb het nogal gezegd. Praten in je slaap, je vertelt dan of je zou je diepste geheimen kunnen vertellen. En dat is zeer interessant voor uw bedpartner, want die komt nogal eens wat te weten. Talking in your sleep, de Romantics waren dat. En dit is Shirley Bassey met Never, Never, Never. Dat is 3 maal niet, hè. Dus het gaat dus niet gebeuren, hè.

0: Doris Day and the Pins en Dance On uit het begin van de jaren 80. Ja, we hadden zo in de 70s nogal een vreemd figuur wat opdook. Min of meer, ja, ook in de kleinkunst. Hè, want zo kan je het wel beschouwen wat die man maakte. Luc Bral, kende de dieren nog? Luc Bral. Hij heeft twee hitjes gemaakt. Hey, hey, het is zomer. En deze. Hallo, hier ben ik dan.
1: Ik

Ja, dat was wat. Die groep die toen het Eurovisie Songfestival won in 1981 voor Engeland, Bucks Fizz. En toen zeiden ze van, moet je bij vals gespeeld, want die meisjes die gooiden hun rokje uit. Ja, die hadden daar nog iets onderaan natuurlijk, hè, maar ze vonden dat allemaal niet plezant toen. Dat was bijna grens.

0: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
1: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
2: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
3: Lapland. Eindeloze sneeuw, absolute stilte en met een beetje geluk het magische noorderlicht. Op 14 maart neemt Team Herbotsreizen je mee naar het uiterste noorden van Finland. Je verblijft kleinschalig, midden in de ongerepte natuur. De plek om Fins Lapland echt te beleven. Op Husky Safari, met de sneeuwscooter door de wildernis en kennis maken met de Sami en hun rendieren. 5 dagen aan €2.750 per persoon. Ontdek nu alles op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Bij Van Mossel in Diest kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
5: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
6: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
7: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
6: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
8: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
9: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.

Prachtig nummer, een van mijn favoriete aller tijden. America was dat, je hoorde Ventura Highway. En wij surfen zometeen nog even door op de Ventura Highway. Op de highway van de leukste gouden ouwe. Ik heb nog England Dannen, John Ford met I'd Really Love to See You Tonight. Maar eerst Michael Brown en Close to Perfection.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een Belgische wetenschapper wordt ervan verdacht dat hij onderzoeksresultaten vervalst heeft. Hij werkte in Nederland aan de Radboud Universiteit. Hij deed onderzoek naar gedrag op de werkvloer. Hij zou resultaten van bevragingen gemanipuleerd of zelfs gewoon verzonnen hebben. Verschillende van zijn publicaties zijn ingetrokken. De rector van de universiteit spreekt van de grootste zaak van wetenschapsfraude die ze ooit gezien heeft. De man was eerder al ontslagen aan de universiteit voor fraude met onkosten. Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen opgepakt. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via de luchthaven. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag hun deuren open voor Open Bedrijvendag. Het is al de 36e keer dat bedrijvennetwerk VOCA die organiseert. Inge Klaarhout.
4: We zijn wel trots op de mix van bedrijven. Zowel grote industriereuzen, zoals technologiespelers, Barco, of de typische Vlaamse maakbedrijven, zoals Wienerberger. Maar we zijn natuurlijk ook trots op de publiekstrekkers, Skies, de luchtverkeerstoren, Brussels Airport Company, Coca-Cola en Eurostar.
3: VOCA mikt op 500.000 bezoekers. Vorig jaar kwamen er iets meer dan 400.000. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. In de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. In dezelfde groep won Spanje van Tsjechië met 3-1. Spanje blijft aan de leiding met het maximum van de punten. Onze Rode Duivels spelen morgenavond tegen Frankrijk. En schrijver Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Het is nog afwachten of hij door de schifting van het Nobelprijscomité geraakt. Dat weten we donderdag. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Welkom in de tweede uur vanochtend hier bij Radio Darmstad op zondag 4 oktober. Je hoorde zo net de Whispers en The Beat Goes On. Zegt dat wel? Ja, de beat gaat hier altijd door, hè?
1: Chris van Opstal.
0: Joe Harris, die wil ons al aan de alcohol helpen. Nee. Het blijft koffie, Joe. Je kunt ervan zeggen wat je wilt. Weg met uw rode wijn. Was winter.

0: hevige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495-29-0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Melderse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt Hugo.

Rubets waren dat een Foodie UD Dum Dum. Ja, dit kwam inderdaad uit 1975, beste vrienden. Je luistert Radio Demerstad. Welkom op deze zondagochtend. Mag er nog gegokt worden voor vandaag? Ja, ik denk het wel, want Madonna die gaat erover zingen. Of ze had toen kennis gemaakt met A Gambler.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Hardin' Ladies. Elvis Presley, His Latest Flame, 1961. En ook Danny Williams gehoord met Dancing Easy. Dit is Radio Demerstad. Goedemorgen, beste vrienden, met The Temptations. It used to be my girl. Ja, maar ja, dat was gisteren, hè.

Zo maken ze de platen niet meer. Maria Vidal was dat in 1984, toen disco nog disco was, kunnen we wel zeggen. Hè? Body Rock, heel veel gedraaid op de toenmalige piratenzenders. Blue Ridge Rangers, die waren er ook met Hearts of Stone 1973. En dit, ja, dit is een beetje een enfant terrible, maar hij maakte wel heel veel toffe platen, hoor. Lenny Kravitz, je moest hem kennen. Soms kon hij ook vriendelijk zijn. It ain't over till it's over. En het is bij lange nog niet gedaan. Here.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
2: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
1: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvensteenweg 160 in Diest.

0: De Who was dat en de Pinball Wizard, beste vrienden. En het is bijna 9 uur, zometeen het nieuws van 9. Wij hebben onder meer nog deze van Chris Isaak. Die is op hotel geweest. Niet zomaar een hotel. Nee, het was daar een Blue Hotel. Pas op, zijn eisen waren hoog.
1: Blue

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een Belgische wetenschapper wordt ervan verdacht dat hij onderzoeksresultaten vervalst heeft. Hij werkte in Nederland aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij deed onderzoek naar gedrag op de werkvloer. Hij zou resultaten van bevragingen gemanipuleerd of zelfs gewoon verzonnen hebben. Verschillende van zijn publicaties zijn ingetrokken. De rector van de universiteit spreekt van de grootste zaak van wetenschapsfraude die ze ooit gezien heeft. De man was eerder al ontslagen aan de universiteit voor fraude met onkosten. In Brussel verlopen de begrotingsgesprekken moeizaam. De Brusselse regering heeft gisteren de hele dag bijeengezeten. Ze zijn iets voor middernacht uiteengegaan zonder akkoord. Minister-president Boris Dilies wil 120 miljoen besparen. Vandaag wordt er voort onderhandeld. Dilies wordt morgen in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. En ook de federale begrotingsonderhandelingen gaan vandaag voort. Vanmiddag zit premier Bart De Wever opnieuw samen met de vicepremiers. Zij moeten op zoek naar 10 miljard euro. Journalist Maarten Knuts volgt de besprekingen.
4: De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering en onder welke omstandigheden zullen die gesprekken nog verlopen de komende 10 dagen, dus richting die deadline van 13 oktober.
3: Want dan wil De Wever zijn beleidsverklaring afleggen in het parlement. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag hun deuren open voor Open Bedrijvendag. Het is al de 36e keer dat bedrijvennetwerk FOCA die organiseert. Inge Klaarhout.
5: We zijn wel trots op de mix van bedrijven. Zowel grote industriereuzen, zoals technologiespelers, Barco, of de typische Vlaamse maakbedrijven, zoals Wienerberger. Maar we zijn natuurlijk ook trots op de publiekstrekkers, Skies, de luchtverkeerstoren, Brussels Airport Company, Coca-Cola en Eurostar.
3: FOCA mikt op 500.000 bezoekers. Vorig jaar kwamen er iets meer dan 400.000. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt na scholierenprotest. Hij had een voorbijgangster verwond. Zij wilde tussen beiden komen toen de dader een bushalte wilde vernielen. Hij spoot een ontvlambare spray in haar gezicht en ze liep daardoor brandwonden op. De jongen is aangehouden. In Frankrijk is al dagenlang hevig scholierenprotest aan de gang. En sport in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. En schrijver Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Of hij de Nobelprijs ook echt wint, weten we donderdag. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Dat is ook niet meteen een compliment als ze dat tegen je zeggen. You're an embarrassment. Vrij vertaald, je zijt een ambetant manneke.
1: Chris van Opstal.
0: Ah, wel, ik zal het onthouden.
2: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.
5: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.
6: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
7: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96.

Take a chance on me. Het was vooral die blonde van ABBA waar sommigen wel eens iets hadden van... ja, maar ik heb de kans niet. Ja, dat werd een beetje moeilijk, vrees ik. Danny and the Juniors, zometeen, zij doen At the Hub. Maar eerst Joshua Carrison uit de tijd toen je nog kaartjes kon sturen met de post. The picture postcard from LA.

fout kan een plaats zijn. Ja, zo fout dus. En als je dan ook het videoclipje nog ziet... ja, dan heb je helemaal gegeten en gedronken, hoor. Sophia George was dat met Girly Girly, zomerhitje in 1986. En dit is de Leo. Het is Leo Sayer. You make me feel like dancing. You've got-

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het is goed dat onze Belle weer eens gaan optreden, want ja, na het verlies van haar man, het zal allemaal niet makkelijk geweest zijn. Enamorada was dat 2003. Ook Julien Clerc met deze melodie is de melodie for you, zoals hij het alleen kon zingen. Hans de Boy en een vrouw zoals jij. Ja.

0: eindelijk. Met Droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Verven met V&D, dat is een goed idee. V&D geeft goede raad en maakt uw kleur zelfs op maat.
0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D inhalen.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Terugkomen, hier zeg ik u, Revier, Hervé Villard. En zo zitten wij er doorheen. Dit was hem voor vandaag zondag, de ochtend. Zometeen na 10 uur een nieuwe aflevering van Graffiti. Ik heb hier nog Patrick Juvet voor je met I Got a Feeling. Hou dat gevoel nog eventjes bij.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brussel is een man zwaar gewond geraakt aan het metrostation Kruittuin. Het slachtoffer raakte met zijn been gekneld in een rolluik dat de toegang tot het metrostation afsluit. Een technisch team van de MIVB heeft hem bevrijd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. In Brussel verlopen de begrotingsgesprekken moeizaam. De Brusselse regering heeft gisteren de hele dag bijeengezeten en ze zijn iets voor middernacht uiteengegaan zonder akkoord. Minister-president Boris Delies wil 120 miljoen besparen. Vandaag wordt er voortonderhandeld. Delies wordt morgen in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. En ook de federale begrotingsonderhandelingen gaan vandaag voort. Vanmiddag zit premier Bart De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers. Zij moeten op zoek naar 10 miljard euro. Journalist Maarten Knuts volgt de besprekingen.
4: De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering en onder welke omstandigheden zullen die gesprekken nog verlopen de komende 10 dagen, dus richting die deadline van 13 oktober.
3: Dan wil De Wever zijn beleidsverklaring afleggen in het parlement. En in Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door het noodweer. Door de hevige regen van afgelopen nacht zijn in en rond Barcelona straten ondergelopen. Het treinverkeer is er ook stilgelegd. De Catalaanse regering roept iedereen op om binnen te blijven. Er zijn voorlopig wel nog geen slachtoffers gemeld. Eerder waren er iets zuidelijker rond de stad Albacete problemen door het noodweer. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: The Midnight Blue, een stevige rocksong van Lou Gramm, de voormalige zanger van Foreigner. En zo begonnen we op deze zondag, even over 10, het is 4 oktober, de zondageditie van Graffiti, met een overzichtje van de activiteiten in Diest en omgeving in een redactie en samenstelling van Frits van Perk.
1: Graffiti! Van 10 tot 12, met Willem de Groot.
0: En een nummer van Glen Campbell in de versie van Claire, net als...

0: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
2: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
3: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
4: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
5: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
6: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
4: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
7: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
8: Heiligenbornstraat 30, Alke.
9: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
10: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
11: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.

Laat de liefde maar schijnen. Hè? Shine a little love. Dat was Jeff Lynne en de Electric Light Orchestra. En daarvoor een country song van Kenny Rogers over Lucille. En er zijn nog restaurantdagen georganiseerd door de voetbalclubs uit de regio. RWL Sport organiseert een mosselfeest in Den Akker in Rillaar, met ook vidé, stoofvlees, koude schotel en curryworst op de kaart. De keuken is open tussen 11 en 3. SK Waanrode houdt mosseldagen in haar kantine. En daar staan ook balletjes in tomatensaus, stoofvlees en een veggieburger op het menu. Je kan komen smullen vanmiddag tussen 11:30 en 14:00. En VV Nieuwerkerke houdt in haar kantine ook een mossel-eetdag. En ook daar kan je kiezen voor steak, vidé of balletjes. De keuken is open vanaf 11:30. Meer info op de website www.vvnieuwerkerke.be. En nu trekken we naar Frankrijk. Een man die 79 wordt vandaag. Dit is

CasaD'Alessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor 4 personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaD'Alessandro.com.

was het kenwijsje van Married with Children, Love and Marriage. Origineel uit 1955 van Frank Sinatra. En daarvoor Mr. Lou Rawls en You'll Never Find Another Love Like Mine. Nog tot 3 uur kan je vanuit zaal Demervallei in Langdorp of vanuit parochiezaal Bekaf in Aarschot op stap voor een verkenning van de regio. Deelname €3. En tot 4 uur wordt in Testelt nog een garageverkoop georganiseerd. Meer info bij Karin Willems op 0495 80 47 74. En nu naar de Pet Shop Boys. En een van de leden is Chris Lowe. Die wordt vandaag 67. We gaan nog eens genieten van een van hun hits 40 jaar geleden. Dit is Suburbia. MUZIEK

0: Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelemhalen. V&D Verfgroothandel vind je ook op Facebook.
1: De prijs valt altijd mee bij Verfgroothandel.
2: Storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
3: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
4: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
5: Een nieuwe of tweedehandswagen?
4: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
5: Groep Govaerts, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
4: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
5: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
4: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
5: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
4: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
5: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
4: Erkend door de meeste verzekeringen.
5: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

Ze heeft er nog steeds geen antwoord op gekregen. Why Tell Me Why van Anita Meijer. En daarvoor ook uit Nederland, Californië van Highlight. De Ballaar in Bekkenvoort is momenteel het decor voor 4x4 passie. Met je terreinwagen werk je een uitgewerkte roadtrip af langs verrassende landschappen en uitdagende passages. En daarna wacht het off-road terrein. Ontbijt en lunch die zijn voorzien voor bestuurder en co-piloot, en ook supporters en gezinnen zijn welkom. Met je deelname ondersteun je de sociale projecten van Kiwanis. Alle info op kiwanis4x4.be. En deze man werd ontdekt door Gloria Estefan. John Secada wordt vandaag 65. Dit is Just Another Day.

O, oftewel Roy Orbison met L-A-N-A, Lana, hier bij Radio Demerstad. En tot 12 uur kan je van aan het station van Diest vertrekken voor een wandeling door Diest. De route gaat onder meer door Fort Leopold, langs en door de Citadel en naar het Sint-Jan Bergmanshuis en het Museum Grauwzusters. De laatste finish is voorzien om 4 uur en alle musea zijn deze namiddag ook gratis te bezoeken tussen 1 en 5. En nu gaan we richting het nieuws van 11 en dat doen we met Cool and the Gang en deze Get Down on It.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De helft van de Belgische fietsers voelt zich onveilig in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau IFOX. 2 op de 3 fietsers geven aan dat ze het afgelopen jaar al een gevaarlijke situatie hebben meegemaakt. In Nederland zijn de resultaten opvallend beter. Daar voelt maar 1 op de 5 fietsers zich onveilig in het verkeer. Ze dragen daar ook veel minder vaak een fietshelm. Een nieuw record voor het natuurhulpcentrum van Oudsbergen in Limburg. Daar hebben ze dit jaar al meer dan 12.000 zieke of gewonde dieren opgevangen. Dat zijn er ruim 1.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Frederik Toele van het natuurhulpcentrum.
4: Enerzijds zijn we sinds vorig jaar nog het enige opvangcentrum voor wilde dieren in Limburg, dus dat voelen we wel. Anderzijds zien we dat jaar na jaar meer en meer mensen bereid zijn om hulp te zoeken voor zieke dieren. En we hebben deze zomer wel een aantal zware hittegolven gehad. En heel veel vogels die vlak onder de daken broeden door die hitte zijn die bij wijze van spreken beginnen bakken. Dus die jonge vogels die zijn uit de nesten gesprongen om aan die hitte te ontsnappen.
3: Het is vandaag trouwens Werelddierendag. Chaos bij de start van de grote prijs Formule 1 in Maleisië, want die is 2 keer uitgesteld. Eerst omdat er door stortregen te veel water op het circuit stond. 3 kwartier later kwam er dan toch groen licht. Maar toen de Formule 1-wagens naar de start reden, viel de ene na de andere stil. Blijkbaar is de software in de auto's niet bestand tegen traag rijden in de regen. Het is de eerste keer sinds de nieuwe regels rond hybride motoren dat er in de regen gereden wordt. Intussen is de start met meer dan 1,5 uur vertraging gegeven. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Adada, dat waren de Police aan het begin van dit tweede graffiti-uur op deze zondag 4 oktober hier bij Demerstad. We zetten nog wat activiteiten op een rij voor vandaag in en rond de Demerstad in een samenstelling en redactie van Frits van Perk.
1: Graffiti van 10 tot 12 met Willem de Groot.
0: En we hebben muziek van Chick, Jackie Graham en deze Tom Jones op zoek naar de liefde. Love Me Tonight.
2: I'm

0: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalsysteemweg 284 in Paal.
1: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs.

0: www.vlaamse.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een trickster met verstand van zaken. Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
1: Sri Lanka. Kleurrijk, verrassend en heerlijk veelzijdig. Op 19 april kan je mee op een unieke 13-daagse groepsreis. Spot wilde dieren op safari. Beklim de beroemde leeuwenrots van Sigiriya. En reis per trein door eindeloze groene theeplantages. Ontdek een eeuwenoude cultuur. Proef van het lokale leven en geniet aan de prachtige Zuidkust. En zoals altijd, persoonlijk begeleid en in beperkt gezelschap. Ontdek de volledige reis op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
0: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2D in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvensteenweg 160 in dienst.

0: Nile Rodgers en Bernard Edwards waren de drijvende krachten achter Cheek. Dat was My Forbidden Lover en Set Me Free, hoorde je van Jackie Graham. De oude jongensschool in Scholderbuke staat in het teken van de dierendag van onze viervoeters. En er zijn inleidende toespraken door Ronald Schuiten, de schepen van dierenwelzijn. Er zijn ook lezingen, workshops en initiaties. En die zijn intussen ook al aan de gang. En op het Begijnhof van Diest is de beurs voor tweedehandse boeken en oude documenten ook weer geopend, nog tot 4 uur. En nu brengen we hulde aan Janis Joplin. Ze overleed 4 oktober 1970. Een van die artiesten die maar 27 werd. Het is alweer 56 jaar geleden. Hier is nog eens Me en Bobby McGee.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Muziek uit de Belpopperiode, Operation Coup de Poing. Dat waren de twee Belgen. En Tell Her Johnny Said Goodbye, dat kwam van Jerry Jackson. We hebben het voetbaloverzichtje voor vanmiddag. Om 14:30 speelt Herk FC tegen Anadol. Om 15:00 VC Bekkevoort tegen Kortenaken. Averbode Testelt Okselaar ontvangt Huldenberg. Aarschot neemt het op tegen Korbeek. FC Ato B tegen Kesselo B. En Waanrode neemt het op tegen Goetsenhoven. En daarop komen we natuurlijk terug vanavond in het Demerstad Sportcafé tussen 18:00. Ik heb de Philadelphia International All-Stars voor jullie met Let's Clean Up the Ghetto. You know.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
4: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
5: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.
6: Voor Vlaams

De debuuthit van Britney Spears, Baby One More Time and Breathe Again, dat kwam van Toni Braxton. We kijken al eens naar morgen, want dan is op de Citadel van Diest weer een brokantenmarkt geopend tussen 11 en 3. Dat is nog elke maandag tot en met eind oktober het geval. En morgenavond treden Bart Kael en Luc Appermond op met hun tour Samen onderweg in Den Egger in Scherpenheuvel. Helaas is die opvoering al uitverkocht. En nu tijd voor Bram Vermeulen, ook al een tijdje niet meer onder ons. En hij maakte ooit dit liedje over politiek.

Een rustige song van Alice Cooper, alhoewel we wel anders van hem gewend zijn. Dat was How You Gonna See Me Now. En daarmee zit deze aflevering Graffiti er alweer op. Dank je Frits voor de samenstelling en de redactie. Zometeen gaan we aan tafel en dat doen we samen met Tommy de Grave. Want hij heeft voor jullie een nieuwe 12-2-show zometeen na het nieuws. Smakelijk eten en wat meer.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Over een half uur komen de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag wordt meteen een belangrijke dag, zegt journalist Karel Latree.
4: Het kan vandaag al meteen een eerste dag van de waarheid zijn voor premier De Wever. Vindt bijvoorbeeld de MR dat er nog te veel belastingen in zijn begrotingstabel staan? Of vinden CD&V, Vooruit en Les Engagés dat er te veel bespaard wordt op de zorg? Dat is een discussie die vandaag wel eens heel hard gevoerd kan worden.
3: Deadline is 13 oktober, dan wil De Wever zijn beleidsverklaring geven in het parlement. De helft van de Belgische fietsers voelt zich onveilig in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau iVox. 2 op de 3 fietsers geven aan dat ze het afgelopen jaar al een gevaarlijke situatie hebben meegemaakt. In Nederland zijn die resultaten opvallend beter. Daar voelt maar 1 op de 5 fietsers zich onveilig in het verkeer. Ze dragen daar ook minder vaak een fietshelm. In Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door noodweer. Daarbij zijn zeker 2 doden gevallen. Barcelona en omgeving kenden afgelopen nacht de hevigste regen in 20 jaar. Straten staan onder water en het treinverkeer is stilgelegd. Deze Vlaming zit vast op zijn hotelkamer in Malgrat de Mar.
5: Aan de overkant was hier een parking waar de wagens ronddreven eigenlijk, iets dieper gelegen. En bussen die tot halverwege in het water stonden. Het was hier chaos in het hotel en in de omliggende straat en de omgeving. We zitten vast op de kamer en we moeten wachten tot het beter wordt voor we naar beneden kunnen.
3: Amerikaans president Trump heeft het telefoonnummer van een senator gedeeld op zijn platform Truth Social. Het gaat om de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot van Trump dus. De senator ligt dwars over een voorstel om in de VS permanent over te schakelen op de zomertijd. Trump roept de mensen op om hem massaal te bellen en hem ervan te overtuigen het voorstel te steunen. En op het Europees kampioenschap wielrennen rijden de mannen vanmiddag hun wegrit. Remco Evenepoel start als topfavoriet. De Sloveen Tadej Pogacar is er niet bij, maar Evenepoel zal toch rekening moeten houden met andere concurrenten, zegt wielerjournalist Stijn Vlamink.
6: Met een Ciccone, een Ayuso, een Primoz Roglic zijn er toch nog wel wat kapers op de kust. Evenepoel die zal er toch nog voor moeten strijden op een parcours dat hem in principe echt wel moet liggen. Dus als Evenepoel echt zijn niveau haalt, dan is de kans toch wel groot dat hij vandaag Europees kampioen wordt.
3: De wedstrijd start over een half uur. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken, maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Elton John en Sad Songs uit 1984. Een nummer die hij zelf schreef met Bernie Taupin. Het verscheen op het album Breaking Hearts. Het was de afsluiter van het album en het verscheen ook als eerste single van dat album. En het scoorde hoog in de Amerikaanse hitlijst en ook in Groot-Brittannië. Een nummer die gaat over mensen die moeilijk troost vinden en de troost bij radio, oude blues en droevige songs wel terugvinden. Want muziek kan volgens het nummer woorden geven aan gevoelens die je zelf moeilijk kunt uitspreken. Ik hoop dat alles goed gaat met u en u bent welkom, want dit is een nieuwe 12-2-show op Demerstad.

Woordenvol Classics. En dat bent u ondertussen van ons gewoon. We hebben La Belle en Lady Marmalade. Ja, een spelbrekertje in dit uur is Bazaar met Anders. Want die komt uit 2021. Gordon Lightfoot, Andrew Gold, Don Dixon. En dit hier is Gilbert O'Sullivan. I want to

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 0977 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.

0: Labelle en Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Dat was Lady Marmalade in de 12-2 show. We zijn vandaag 4 oktober gestart met lokaal wat mist en bewolking. En daarna is de zon komen piepen met een graad of 19 à 20. Blijft het vandaag droog en weinig wind, best wel een aangename dag. Morgen maandag 5 oktober. Wel, hoe zit het dan met het weer?
1: De 12-2 show.
2: Weer update.
0: We starten morgen plaatselijk met mist, daarna brede opklaringen en zonnige perioden met temperaturen rond de 20 à 21 graden. Blijft ook droog en rustig weer. En op dinsdag 6 oktober eerst mogelijk mist of lage bewolking, daarna zonnige perioden met temperaturen tussen de 18 en de 22 graden. Later met meer bewolking en kans op een bui. En op woensdag 7 oktober dan is er duidelijk een weersomslag. Meer bewolking, regen of buien, lokaal zelfs stevig, met temperaturen tussen de 18 en de 20 graden. Ja, we kunnen ons dan de vraag stellen, is woensdag dan de officiële start van de herfst? Dat is nog even afwachten.

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torrevieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

Fan Fan en Color My Love. Vandaag misschien nog een goed plan om de beentjes even te strekken. Dat kan nog tot 15 uur vanuit zaal Demervallei in Langdorp of vanuit parochiezaal Dekaf in Aschot. Je kan op stap voor een verkenning van de regio.

Jermaine Stewart en Get Lucky. Is het vandaag een speciale dag of een dag waarop we zaken herdenken? Wel, het is vandaag Werelddierendag. Ja, wereldwijd. De dag staat in het teken van dierenwelzijn en aandacht voor de behandeling en bescherming van dieren. Vandaag, 4 oktober, werd gekozen omdat het de feestdag is van Sint Franciscus van Assisi. En die helpt namelijk als een beschermheilige voor dieren en de natuur. En er is nog meer, want er is ook een katholieke traditie in verband met Sint Franciscus van Assisi. Want dit jaar, 2026, is het 800ste jaar na het overlijden van Sint Franciscus van Assisi. En er is ook vandaag een historische link in België, want op 4 oktober 1830 riep het voorlopige bewind de Belgische onafhankelijkheid uit. Dat is dus vandaag precies 196 jaar geleden. En zo hoor je nog eens wat op Radio Dijmerstad. Niet alleen fijne classics, maar ook af en toe nog wel eens wat nieuws uit het heden en het verleden. Maar de classics nemen de bovenhand hier bij Radio Dijmerstad. En daarom keren we terug naar 1969. Dit is Dave D, Dazzy, Biggie, Mick & Titch en Don Juan.

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de kamionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de kamionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Herfst, storm, regen, bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van, want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
5: Solar Assistance to the rescue!
4: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
6: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
7: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet? Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Pussycat en Mississippi. Er komt net nog een melding voorbij over een voetbalwedstrijd die straks om 15 uur gaat starten. En dat is die van Averbode Testelt Okselaar tegen Huldenberg.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag wordt een belangrijke dag, zegt journalist Karel Latree.
4: Het kan vandaag al meteen een eerste dag van de waarheid zijn voor premier De Wever. Vindt bijvoorbeeld de MR dat er nog te veel belastingen in zijn begrotingstabel staan? Of vinden CD&V, Vooruit en Les Engagés dat er te veel bespaard wordt op de zorg? Dat is een discussie die vandaag wel eens heel hard gevoerd kan worden.
3: Deadline is 13 oktober, want dan wil De Wever zijn beleidsverklaring geven in het parlement. In Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door noodweer. Daarbij zijn zeker 2 doden gevallen. Barcelona en omgeving kenden afgelopen nacht de hevigste regen in 20 jaar. Straten staan onder water en het treinverkeer is stilgelegd. Iedereen moet ook binnen blijven. Deze Vlaming zit vast op zijn hotelkamer in Malgrattemar.
5: Aan de overkant was hier een parking waar de wagens ronddreven eigenlijk, iets dieper gelegen. En bussen die tot halverwege in het water stonden. Dus het was hier chaos in het hotel en in de omliggende straten en omgeving. We zitten vast op de kamer en we moeten wachten tot het beter wordt voor we naar beneden kunnen.
3: Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Uitgerekend vandaag is de Duitse bondskanselier Merz op bezoek in Kiev. Hij gaat er spreken met Oekraïns president Zelensky over bijkomende steun. Rusland had gisteren nog gewaarschuwd dat er nieuwe aanvallen zouden komen. Rusland riep alle buitenlanders op om de stad te verlaten, maar het bezoek van Merz gaat dus toch door. En op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië zijn de mannen zo pas begonnen aan hun wegrit. Net geen 200 kilometer met 5 lokale rondes. Remco Evenepoel is de topfavoriet.
6: Lastig rondje sowieso. Klim van kleine 7 minuten, iets minder, 6,5 waarschijnlijk. En dan nog een lange uitloper, lastige uitloper. Dus ja, het zal wel stevig zijn om dat rondje 5 keer af te werken. Maar ik denk dat het wel iets is dat ons als team moet liggen. Ik ga er niet om liegen dat ik er wel blij mee ben dat er nog een uitloper ligt en dat het nog een lang stuk vlak is naar de finish.
3: Andere kanshebbers zijn de Italiaan Ciccone of de Spanjaard Ayuso. Tadej Pogacar is er niet bij op dit EK. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein Formule 1 gewonnen. Die werd in Maleisië gereden. Door de hevige regen werd de start meer dan 1,5 uur uitgesteld. Het is de eerste overwinning voor Verstappen dit seizoen. Hij haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli. Die blijft wel leider in het WK-klassement. De Brit Lewis Hamilton werd derde. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken. Maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag.

Bryan Adams en The Summer of 69. En er is goed nieuws over het nieuwe album dat verschijnt op 6 november. Het heet How It's Gone en het staat ook officieel vermeld op zijn eigen website van Bryan Adams. En er is op dit moment ook aan het toeren doorheen Europa. Gisteren was hij bijvoorbeeld in Keulen. Daarna volgen nog München, Nuremberg, Bremen en Hamburg. En wat het voor ons dan weer interessant maakt, is dat hij op 15 oktober in de Afasdoom in Antwerpen staat.

0: Vlaams-Brabant en West-Limburg op Radio Demerstad.
1: De 12-2 Show.
2: Een zeer goedemiddag. Welkom bij Radio Demerstad. Dit zijn de classics. Ook nu weer tussen 1 en 2 met Root Syndicate, Louis Armstrong zometeen. En dit hier is Smokey.

nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode. Opel.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: Voor meer verf en minder betalen, ga naar V&D inhalen.
0: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
2: Wasserij De Parel, voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info wasserijdeparel.be.
3: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
4: Wasser. Het volgende feestseizoen komt...

lokaal feestje uit de bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website. Festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.

Blood Syndicate en Mockingbird Hill. Ja, wist je dat dit nummer al geschreven werd in 1915? De eerste opnames dateren van 1950 en het nummer brak vooral door in 1951. Twee versies werden toen grote Amerikaanse hits, namelijk die van Patti Page. En Les Paul en Mary Ford maakten ook een versie van deze Mockingbird Hill. En wij doken even terug de 90s in voor Roots Syndicate op Demerstad.

Elke zaterdag tot en met 30 oktober van 7 tot 13 uur opent op het Kolonel Dussaerplein in Hasselt de Antiek Brokante en Curiosa Markt. En de toegang daarvoor is gratis. En ook vandaag, 4 oktober, organiseert voetbalclub RWL Sport in Den Akker in Rillaar een mosselfeest. Er staan ook fidees, stoofvlees, koude schotel en curryworst op de kaart. En de keuken is vandaag geopend tussen 11 uur en 15 uur.

0: Ja, we konden geen mooier voorbeeld nemen dan deze Jean-Michel Jarre met Equinox. Vandaag zondag 4 oktober, al vanaf 8:30 wordt op de Ballaar in Bekkevoort, dat is het decor voor 4x4 Passie. Met je terreinwagen werk je een uitgewerkte roadtrip af en daarna wacht ook een offroad terrein. Ook supporters en gezinnen zijn welkom. En met je deelname ondersteun je ook meteen de sociale projecten van Kiwanis.
1: De 12-2 Show met Tommy de Graver.
2: Elke zondag
1: op Radio Demerstad.
0: En wij duiken nog even de jaren 80 in met ABC. Dit is Win Smokey Sings.
3: Devil.

0: In uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
3: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
4: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg. Met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen. Bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter. Voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs. Topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter. Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
0: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

in. En Dear John, goedemiddag. Welkom, eet smakelijk en geniet van de classics met Demerstad en de 12-2-show. Altijd klokvast tussen 12 en 2 op zondagmiddag bij Radio Demerstad. De grootste klassiekers. En we gaan het straks een stuk rustiger doen bij collega Jan de Groot. Want siesta is er weer na 2 uur. Nu nog een stukje automatische piloot met die van de Pointer Sisters. Dit zijn ze met Automatic.

De jaren 60 met toen al een van de grootste sterren, Aretha Franklin en Respect. Tot 16 uur opent vandaag het Beheino van Diest. En dat is in het teken van de beurs voor tweedehands boeken en oude documenten. En om 14:30 is er nog voetbal met Herk FC tegen Anadol. Om 15 uur speelt Aarschot tegen Korbeek. En FC ATOB neemt het op tegen Kesselo B. En Waanderode speelt nog zijn partij tegen Hoetsenhoven.

Het nummer verscheen in 1988 en het was een van de twee nieuwe nummers op het album Greatest Hits van dat jaar. Geschreven door Stevie Nicks en Kelly Johnson. Ondertussen had Lindsey Buckingham Fleetwood Mac al verlaten in 1987 na Tango in the Night. En voor de nieuwe nummers op de Greatest Hits kwamen onder meer Billy Brunette en Rick Vito bij de groep van de gitaristen. Je hoorde bij Demerstad nog eens As Long As You Follow van Fleetwood Mac uit 1988. En dit was meteen de 12-2-show voor deze 4 oktober. Veel plezier met Jan de Groot en Siesta. Achteroverleunend en genietend van de vele classics bij Demerstad op zondag namiddag. Ik spreek je volgende week opnieuw, ja vanaf 12 uur, voor een nieuwe aflevering tussen 12 en 2 van de 12-2-show. Een fijne week iedereen en heel graag tot dan.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag zouden de moeilijke dossiers op tafel komen. Je hoort minister van Financiën Jan Bon.
4: Er is nog veel werk op de plank en het is nog langer de State of the Union van de eerste minister.
5: Verwacht u een crisis eigenlijk? Verwacht u een crisis?
4: Ik zet geen deadlines, ik verwacht geen crisis. Allee, wie heeft nu baat bij een crisis? Ik denk dat we nog hard moeten werken en de sfeer aan tafel is constructief, dus dat is goed.
3: Op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië zijn de mannen bezig aan hun wegrit. Net geen 200 kilometer met 5 lokale rondes. Onze Remco Evenepoel is een van de favorieten.
6: Lastig rondje sowieso. Klim van kleine 7 minuten, iets minder, 6,5 waarschijnlijk. En dan nog een lange uitloper, een lastige uitloper. Dus ja, het zal wel stevig zijn om dat rondje 5 keer af te werken. Maar ik denk dat het wel iets is dat ons als team moet liggen.
3: Tadej Pogacar is er niet bij op dit EK. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein Formule 1 gewonnen. Die werd door de oorlog in Maleisië gereden. Door de hevige regen werd de start meer dan 1,5 uur uitgesteld. Het is de eerste overwinning voor Verstappen dit seizoen. Hij haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli, die blijft leider in het WK-klassement. De Brit Lewis Hamilton werd derde. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken. Maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.

0: Het is een goede vraag, hè. Waarom moeten we zo hard werken, zoveel andere dingen opgeven om toch maar iets te hebben wat zo noodzakelijk is? Dat geld. What's the color of money? Je hoorde Hollywood 7. Net na 2 uur, het nieuws was er daarnet. En daarvoor Tommy de Graven, die we nog even bedanken. En vanaf nu is het siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Ja, deze zondag wordt nog een lekkere nazomerzondag. Probeer daarvan te genieten. Ik weet niet wat je van plan bent. Als je gaat binnenblijven, leun dan samen met ons een beetje achterover. 2 uur lang siesta hier bij Temerstad. En de classic hits, die zijn er weer bij. Peter Orlof komt eraan met I'm Mädchen für immer.

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paul.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: resultaat. Abstract. Nail styling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Een nieuwe of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

0: Ja, ja, het kan allemaal ook op een zondagnamiddag. Shake Your Booty, dat waren Casey en de Sunshine Band.
1: Jan de Groot!
0: En dan nu de feiten van de dag. We zijn vandaag 4 oktober en heel lang geleden, op 4 oktober 1134, werden het zuidwesten van Nederland en het graafschap Vlaanderen getroffen door een zware stormvloed. Dit veranderde de kustlijn ingrijpend en zorgde onder meer voor het ontstaan van het Zwin. En op 4 oktober 1957 lanceerde Rusland de Sputnik 1. Dat was de allereerste kunstmatige satelliet in een baan om de aarde. Dit markeerde officieel het begin van het ruimtevaarttijdperk en de ruimterace. Op 4 oktober 1990 kwam het Duitse parlement in het Rijksdaggebouw in Berlijn voor de eerste keer in 57 jaar weer samen als één herenigd land. En de legendarische en luxueuze Orient Express vertrok op 4 oktober 1883 voor zijn allereerste officiële rit van Parijs richting Constantinopel. Dat is het huidige Istanbul. En de Nederlandse koningin Beatrix stelde op 4 oktober 1986 de Oosterscheldekering officieel in gebruik. Hiermee waren de iconische Nederlandse deltawerken helemaal voltooid.
2: I beg

0: Ja, dat zeg ik ook wel eens wanneer ik samen ben met mijn broer en mijn zus. En ja, dat gebeurt wel eens op een zondagnamiddag. We are family, zij ook blijkbaar. Dat waren de Sisters Sledge.
1: Het weerbericht.
0: Het blijft vrij zonnig vandaag bij temperaturen tussen 19 en 23 graden. Morgen na het verdwijnen van het ochtendgrijs wordt het rustig en zonnig met hoge wolkensluiers en nog altijd 23 graden. En zo blijft het ook op dinsdag. Woensdag zijn er eerst opklaringen, daarna neemt de bewolking toe bij nog altijd 23 graden. Donderdag dan begint de dag zwaar bewolkt met soms overvloedige regen. In de loop van de dag worden dat buien en de maxima zijn dan duidelijk lager en schommelen tussen 10 en 15 graden. Ook de dagen daarna is er aanhoudende kans op regen en frisse temperaturen. Ja, als we het dan een beetje warm willen krijgen, dan moeten we andere mogelijkheden gaan aanspreken. All you need is love. Dit zijn de Beatles.

De London Beat and I've been thinking about you. Wij blikken een beetje vooruit naar aanstaande woensdag. Dan draait in Cinema Paradiso Indisch om 8 uur 's avonds de film Dead Man's Wire. Een overvaller bevestigt aan de nek van een man een pistool dat af zou gaan bij een eventuele ontsnappingspoging. Deze film woensdagavond om 8 uur in Cinema Paradiso. Tickets kan je daar online bestellen of via Den Amer Indisch. En zaterdag, dan zijn we 10 oktober, dan gaat het kaartspel Wiezen van de KAWB van start in de Oude Jongensschool van Assent. De deelname is gratis. Ze beginnen zaterdagavond om 7 uur. En vandaag over een week, zondag, wandelen de Sint-Joris-vrienden door Kleerbeek, over Roeselberg en door het Walenbos. Ze vertrekken om 2 uur zondag. Afspraak daarvoor aan het Mooi Alternatief in de Kasteeldreef in Houwaard. Iedereen is welkom voor deze wandeling. Ze is ook gratis.

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
4: Rush Hour. Tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
5: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
6: Ja, ik zie alles hoor.
7: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
6: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
7: Maar goed voor mij.
8: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
9: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
8: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
10: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.

De groep van Frank Varian, dat was uiteraard Boney M. En ik blijf dit een leuk nummertje vinden na al die jaren. Het komt uit 1979, dat was El Lute. En nu nog The Time Bandits met Listen to the Man with the Golden Voice. En dan is er zometeen het nieuws van 3 uur.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Borsbeek in Antwerpen is een steekpartij maar net vermeden, dat bevestigt de politie. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes, maar een klant en de kok van de zaak konden hem tegen de grond werken. Eén persoon raakte licht gewond. Het is niet duidelijk waarom de twee ruzie hadden. De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag zouden de moeilijke dossiers op tafel komen. Je hoort minister van Financiën Jan Jambon.
4: Er is nog veel werk op de plank en het is nog langer de State of the Union van de eerste minister.
5: Verwacht u een crisis eigenlijk? Verwacht u een crisis?
4: Ik zet geen deadlines, ik verwacht geen crisis. Allee, wie heeft nu baat bij een crisis? Ik denk dat we nog hard moeten werken en de sfeer aan tafel is constructief, dus dat is goed.
3: En in Ceuta ontruimt de politie een groot migrantenkamp, dat meldt persagentschap AFP. Er zitten zo'n 3000 migranten, ze verblijven daar illegaal. Er zijn zo'n 350 agenten aanwezig en die krijgen ook hulp van het leger. De migranten gaan nu naar een opvangcentrum. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli probeerden duizenden mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Een deel is dus nog altijd daar. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken. Maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.

0: Wat een mooi begin van ons tweede siesta-uur. Je hoorde Steve Winwood en Valerie.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot.
0: Voilà, we zitten er helemaal klaar voor tot 4 uur. Tweede gedeelte van siesta met straks een opmerkelijk nieuwsbericht. We houden ook weer koffiepauze en we draaien nu muziek van Don Rosenbaum.

0: Heb jij een oldtimer, cabrio of sportwagen die gemaakt is voor meer dan alleen de garage? Dan is dit jouw avontuur. Op 29 mei trekt Herbots Classic naar Slovenië. 9 dagen lang rijplezier over kronkelende bergwegen langs smaragdgroene rivieren, wijngaarden en de Adriatische kust. Je rijdt met je eigen wagen, wij zorgen voor de routes, bijzondere stops en de gezelligheid van een groep onderweg. Herbots Classic Slovenië, vanaf €1.590 per persoon. Start de motor en ontdek alles op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
3: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
4: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
5: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop. Dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Bananarama en I heard the rumor. Ja, dat kan allemaal wel zijn, maar meestal is er niks van waar. Alhoewel, van de andere kant wordt er ook gezegd, waar rook is, is er ook altijd vuur. Het zal wel.
1: Amai, amai.

De 22-jarige Spaanse influencer Shanice maakt de tongen los met een opmerkelijk vakantieverhaal in een tv-programma, waar ze vertelde dat haar euro's voor dollars waren ingewisseld om naar Ibiza te reizen, omdat ze niet wist dat het eiland bij Spanje hoort. De beelden lokten wel heel wat verbaasde reacties uit. Het fragment komt uit een uitzending van de Spaanse zender Ten. Tijdens het gesprek vertelde Shanice dat ze nog nooit in Parijs was geweest, omdat ze geen paspoort had. Toen haar werd uitgelegd dat ze als Spaanse ook zonder paspoort naar Frankrijk kan reizen met een geldige identiteitskaart, reageerde ze verbaasd. Hoezo, zei ze, is Frankrijk dan Europa? Vervolgens begon ze over haar vakantie op Ibiza en zei dat ze dacht dat ze daar geen eurobiljetten zouden aanvaarden, omdat het midden in de oceaan ligt. Naar eigen zeggen had ze dat pas door toen ze op het eiland iets wou betalen en 5 euro moest neertellen. Daarop zou ze haar dollars opnieuw hebben omgewisseld voor euro's. Ja, de beelden die gingen al snel rond op sociale media en maakten heel wat reacties los. Sommige kijkers reageerden geërgerd. Anderen vermoeden dan weer dat de influencer bewust een naïef tippetje speelde om aandacht te trekken. En eerlijk gezegd, ik denk dat ook.

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor vier personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

0: Dat was AHA. En wist je trouwens dat Chris Martin van Coldplay een grote fan is van AHA? En hij noemde dit nummer destijds een belangrijke inspiratiebron toen hij zelf begon met liedjes schrijven. Nummer uit 1988 was dat, The Blood That Moves The Body. En ik heb zo het gevoel dat het bloed bij mij niet zo goed rondpompt als het af en toe niet een kopje koffie krijgt.
1: Nice to coffee!
0: Ja, en daarom is het weer zover, hè? Koffietijd bij Radio Demerstad. Vandaag zondag, dan is het altijd iets speciaal. Er is vandaag een stukje taart bij. Ik hoop dat u dat thuis ook heeft. En dan gaan we er allemaal van genieten gedurende de komende drie platen. We beginnen met deze van June Lodge en Someone Loves You Honey.

Het zal over gisteren gaan, zeker, hè? Zaterdagavond, oh, what a night. Dat waren de Four Seasons. En wij blikken al een beetje vooruit naar midden volgende week. Woensdag dan wordt in het Roxy Theater in Beringen de zebrafilm The History of Sound vertoond. Woensdagavond om 8:00. De film gaat over de zoektocht van twee muziekminnaars naar Amerikaanse volksliedjes. En eind volgende week op vrijdag organiseert Raak Schoonderbuke in de jongensschool aldaar een kaart- en kienavond. Vrijdagavond en het begint om 8:00. En dit zijn The Cats, Stay in My Life.

0: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoeleden, Randsberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoeleden, Randsberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30.

Profiteer nu van voordelige acties bij verfgroothandel V&D in Halen. Of je nu binnen of buiten gaat verven, nu speciale kortingen. Wij maken uw kleur op maat, steeds kwaliteit en topadvies. V&D heeft ook een ruime keuze in vloerbedekking, zonnewering en raamdecoratie. Kom langs en ontdek ons hele assortiment. Meldertse straat 8 op het bedrijventerrein Zeelemse Heide in Zeelem Halen. V&D Verfgroothandel vind je ook.

MC Maka G en DJ Sven met de holiday rap. En het mag tegenwoordig ook een beetje weekend rap zijn. Het is nog altijd weekend, het is nog geen 4 uur, maar wel bijna. Zometeen is er Guy de Zwart hier bij Demerstad. Blijf dus zeker luisteren en wij sluiten af wat deze siesta betreft met Don Henley en The Boys of Summer. Heel graag, tot morgen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Borsbeek in Antwerpen is een steekpartij maar net vermeden, dat bevestigt de politie. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Eén van hen trok een mes, maar een klant en de kok van de zaak konden hem tegen de grond werken. Eén persoon raakte lichtgewond. Het is niet duidelijk waarom de twee ruzie hadden. In Catalonië in Spanje zijn al zeker 3 doden gevallen bij het noodweer daar. Er is ook nog zeker 1 iemand vermist. In en rond Barcelona viel vannacht op sommige plaatsen meer dan 200 liter regen per vierkante meter. Heel wat straten en kelders liepen onder water en auto's werden meegesleurd. Ook in het Baskenland waren er overstromingen. Volgens de Spaanse Weerdienst komt de extreme regenval door de sterk opgewarmde Middellandse Zee. En ook op het Griekse eiland Kreta zijn er stevige onweersbuien. Er valt bijzonder veel regen en op 24 uur tijd hebben ze daar zo'n 22.000 bliksemschichten vastgesteld. Dat melden de autoriteiten. Heel wat wegen staan onder water en op veel plaatsen viel de stroom uit. En in Ceuta ontruimt de politie een groot migrantenkamp, dat meldt persagentschap AFP. Er zitten zo'n 3000 migranten, ze verblijven daar illegaal. Er zijn zo'n 350 agenten aanwezig en die krijgen ook hulp van het leger. De migranten gaan nu naar een opvangcentrum. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Eind juli probeerden duizenden mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Een deel van hen is dus nog altijd daar. Deze namiddag zonnig met af en toe wolken en lokaal tot 23 graden. Morgen eerst nevel en mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Rubets met I Can Do It. En yes, we can natuurlijk in het weekend.
1: Zwartwerk. Guy de Zwart.
0: We vliegen er samen weer in voor 2 uur zwartwerk op deze fijne zondagnamiddag. Welkom bij Radio Demerzat. En bij ons komen je jeugdjaren weer helemaal tot leven.

0: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
1: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Bij Van Mossel in Diest kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
5: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders. Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
6: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.

Rod Stewart en Baby Jane. Gelukkig heeft hij zijn laatste adem nog niet uitgeblazen, maar hij zit al duidelijk in de herfst van zijn leven. Dat beseft hij zelf ook wel. En daarom is hij druk bezig met een afscheidstournee. The Final Encore heet die. En die komt volgend jaar ook naar België. Op 29 mei, meer bepaald, staat Rod Stewart in de AFAS Dome, de EFAS Dome in Antwerpen. Weet je nog?

Is bijna weer zover. Op zondag 11 oktober staat de Duveltocht op de agenda. Deze wandeling door het Hageland met aankomst aan de Knoet in Aarschot. Die heeft twee vertrekplaatsen. Een eerste aan de kerk van Lebeek, voor wie 22 kilometer wil wandelen. En een tweede vertrekplaats is het kasteel van Horst, voor een wandeling van 11 kilometer. Inschrijven kan je tussen 7 en 10:30 aan de Knoet. En deelnemers worden daar met bussen naar de vertrekplaatsen gebracht. En uiteraard staat er ook dit jaar bij aankomst een duveltje klaar voor elke deelnemer.

Dat was ongetwijfeld het oudste nummer in zwartwerk voor vandaag. Let's Dance van Chris Montez. Dat moesten we gaan zoeken helemaal achteraan in ons archief onder de hits van 1962.

Je zondagnamiddag wordt zoveel gezelliger met de muziek van Radio Demerstad erbij. Listen to the music van de Doobie Brothers. En hoehoe, wat klinkt dit goed? Dit is Katie Tunstall over het zwarte paard en de kersenboom.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
4: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
5: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
6: Sterretje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

0: is een nummer van Claude François, hier gecoverd door Elvis Presley. My Boy gaat over een vader die tegen zijn slapende zoon aan het praten is over de moeilijke relatie met zijn moeder. En dan besluit om speciaal voor hem in het liefdesloze huwelijk te blijven. Als dat maar goed komt.
1: Zwartwerk.
0: Ik kon mijn ogen vorige week niet geloven toen ik las in de kranten dat de beste frietbakker ter wereld niet een Belg is, maar een Fransman. Die won het wereldkampioenschap frietbakken. En het kan nog erger, luister goed, want vorig jaar ging de overwinning namelijk naar een Nederlander. Geen grote geldprijzen daar op dat wereldkampioenschap frietbakken, maar wel eeuwige roem voor de winnaar. Fame, David Bowie.

Tegen met Fame uit zijn album Young Americans. Niemand minder dan John Lennon speelde ook mee op het nummer. Geen voetbal in de Jupiler Pro League dit weekend, maar geen nood. Er zijn heel wat regionale sportwedstrijden aan de gang en alles daarover over een uur in ons Demerstad Sportcafé. Einduitslagen, maar ook nabeschouwingen door onze sportredactie onder leiding van...

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op de autocross in Ingelmunster in West-Vlaanderen is een bezoeker in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar ongeval, dat schrijft HLN. Een racewagen die deelnam aan de wedstrijd week van de route af en raakte de man. De bestuurder van de auto is zwaar gewond. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de wedstrijd werd ook een tijdje stilgelegd. In Wanze in de provincie Luik is een jongen van 18 opgepakt nadat hij zijn huis in brand had gestoken. Dat meldt het parket. De jongen had ruzie gekregen met zijn moeder en stichtte daarna brand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het huis in lichterlaaien. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. De federale topministers zitten nog altijd samen over de begroting, al van 12:30 deze middag. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Vandaag komen er enkele moeilijke kwesties aan bod. Journalist Karel Latree volgt het.
4: De nota van Bart De Wever, het voorstel vandaag, is nog altijd niet evenwichtig voor Les Engagés en vooruit. Het gaat dan vooral over knippen en kappen op het budget dat er voorzien was voor de zorg. Het gaat dan ook over de rijkere mensen, gaan die genoeg gaan bijdragen. Als De Wever daarin schuift, dan komt hij misschien een beetje tegemoet aan Les Engagés, vooruit en CD&V, maar dan duwt hij de MR verder van zich weg.
3: De Wever mikt op een akkoord tegen 13 oktober, want dan wil hij zijn State of the Union geven in het parlement. In Catalonië in Spanje zijn al zeker 3 doden gevallen bij het noodweer daar. Er is ook nog zeker 1 persoon vermist. In en rond Barcelona viel vannacht op sommige plaatsen meer dan 200 liter regen per vierkante meter. Heel wat straten en kelders liepen onder water en auto's werden meegesleurd. Ook in het Baskenland waren er overstromingen. Volgens de Spaanse Weerdienst komt de extreme regenval door de sterk opgewarmde Middellandse Zee. En ook op het Griekse eiland Kreta zijn er stevige onweersbuien. Daar valt bijzonder veel regen en op 24 uur tijd hebben ze daar zo'n 22.000 bliksemschichten vastgesteld. Dat melden de autoriteiten. Heel wat wegen staan onder water en op veel plaatsen viel de stroom uit. En Amerikaans president Trump richt een speciale taskforce op rond artificiële intelligentie. Die krijgt 120 dagen om de kansen en risico's van AI te onderzoeken. Volgens Trump is het niet de bedoeling om technologiebedrijven en nieuwe AI-modellen in de weg te staan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.

0: Hey, hallo allemaal. Welkom terug in Zwartwerk op Demerstad. We begonnen de tweede uur met de Waalse band Machiavel en hun nummer 1 hit hier in België, Fly.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: Een van de bandleden van Machiavel was Marc Isaïe, een heel bekende Waalse radiomaker van Classic 21, de Jan Houtekiet van Franstalig België, zeg maar. En die man interviewde honderden internationale zangers en muzikanten in zijn carrière, waaronder ongetwijfeld ook

0: manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
1: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
2: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.
3: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoelede, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoelede, Randberg. 011 58 86 53. Alle info op garagelox.be.
4: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
5: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
4: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
6: Rush Hour, tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.

is een vrouwtje. Ik hoor het hem nog zeggen. Hè. Prins Philip als vieren papa destijds bij de geboorte van prinses Elisabeth. Hij had daarbij ook nog de muziek van Tom Jones kunnen zingen natuurlijk. She's a Lady op Radio Demerstad. Ik heb iets heel interessants gelezen daarnet. In Zuid-Korea hebben ze ook veel last van pesten op school. En ze hebben er iets tegen gevonden, denken ze. Ze hebben namelijk een leerlingendossier van elke leerling. En als een kind pest op school, dan wordt dat daarin opgeschreven. Vorig jaar gaven bijna 150 universiteiten aan dat ze naar die informatie over pestgedrag kijken wanneer ze besluiten om iemand wel of niet toe te laten. En vanaf dit jaar moeten nog meer universiteiten dat doen. Benieuwd of pesten minder wordt als de pestkoppen riskeren om niet meer toegelaten te worden. En in Zwartwerk gaan we ondertussen terug naar de muziek, naar dit nummer van Chinese en I Love Your Smile.

Hebben we dat allemaal niet meegezongen? Deze My Boy Lollipop van Millie Small. Ze was afkomstig uit Jamaica, dochter van een toezichter op een suikerplantage daar. En ze had maar liefst 7 broers en 5 zussen. Ja, daar moeten destijds heel veel lollipops verorberd zijn in dat gezin. Niet goed voor de tanden, maar een guilty pleasure nu en dan moet zeker kunnen. Dit is er ook eentje. Wiltura met Varo.

Yummy, yummy, yummy, I got love in my tummy. Vlinders in de buik bij de Ohio Express. Of grommelde je buik al van de honger? Mocht je aan tafel zitten, dan wens ik je alvast een heel smakelijk avondeten toe. En terwijl jij aan het eten bent, gaan wij hier ondertussen luisteren naar Don't Be Afraid of the Dark van de Robert Cray Band.

De jaren 80 boven hier bij Radio Demerstad met Yes and the Plastic Population. Een grote hit van hen uit 1988, deze The Only Way Is Up. Op zaterdag 24 oktober vindt in de sporthal in Veerle-Laakdal weer de Suske en Kwiske quiz plaats. Het is een leuke quiz voor gelegenheidsploegen met maximaal 6 deelnemers. Inschrijven kan bij voetbalclub De Ware Vrienden en de informatie daarover vind je op hun website.

0: eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de kamionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de kamionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
5: Het volgende feestseizoen komt er aan.

0: Lokaal feestje uit de Bol gaat? Voor je volledige outfit, inclusief accessoires, schoenen, juwelen en decoratie, kan je bij de festivalshop terecht. Zoemboel! De festivalshop heeft alles voor een geslaagd Oktoberfest. Kijk snel op onze website festivalshop.be. Diestestraat 105, Scherpenheuvel.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing. Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
0: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

The Arms of Mary, heimwee naar de veilige warme armen van Mary, een jeugdliefde. Dat waren de Sutherland Brothers en Quiver met een grote hit van hen uit 1976. En in datzelfde jaar is ook deze man door de liefde bevangen. Het is

Het begint hier erg druk te worden in de studio. Onze sportredactie heeft bijna alle regionale sportuitslagen van het weekend verzameld. En ze doen er graag uitgebreid verslag van zometeen na 6 uur. Want dan is het hier tijd voor het Demerstad Sportcafé. Fijn dat jullie er weer bij waren voor Zwartwerk vandaag. Nog een hele leuke avond en graag tot volgende week. We gaan eruit met Johnny Hates Jazz en Turn Back the

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij haalde het in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimeterspurt van de Italiaan Giulio Ciccone. Zijn landgenoot Christian Scaroni pakte het brons. Het was de enige titel die Evenepoel nog miste, nadat hij eerder al wereldkampioen en ook Olympisch kampioen werd. Zijn vrouw Umi is trots.
4: Ja, spannend natuurlijk. Eerste keer fotofinish, dus dat hebben we ook al eens meegemaakt. En heel blij voor hem. Hij was heel teleurgesteld na zondag. Dus ik ben heel blij voor hem dat hij vandaag toch een mooie trui naar huis kan nemen. En ja, de enige trui die hij nog mist. Perfect.
3: Op de autocross in Ingelmunster in West-Vlaanderen is een bezoeker in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar ongeval, dat schrijft HLN. Een racewagen die deelnam aan de wedstrijd week van de route af en raakte de man. De bestuurder van de auto is zwaar gewond. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de wedstrijd werd ook een tijdje stilgelegd. En de federale topministers zitten nog altijd samen over de begroting, al van 12:30 deze middag. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. Vandaag komen er enkele moeilijke kwesties aan bod. Journalist Karel Latree volgt het.
5: De nota van Bart De Wever, het voorstel vandaag, is nog altijd niet evenwichtig voor Les Engagés en Vooruit. Het gaat dan vooral over knippen en kappen op het budget dat er voorzien was voor de zorg. Het gaat dan ook over de rijkere mensen, gaan die genoeg gaan bijdragen. Als De Wever daarin schuift, dan komt hij misschien een beetje tegemoet aan Les Engagés, Vooruit en CD&V, maar dan duwt hij de MR verder van zich weg.
3: De Wever mikt op een akkoord tegen 13 oktober, want dan wil hij zijn State of the Union geven in het parlement. In Italië zijn 24 mensen gewond geraakt bij een brand op een camping aan het Gardameer. Volgens Italiaanse media is er één iemand in levensgevaar. Zo'n 20 vakantiewoningen en verschillende auto's zijn vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is intussen wel onder controle. Iran is bereid om de straat van Hormuz te heropenen, maar koppelt daar wel 7 voorwaarden aan. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter gezegd. Zo moet de VS onder meer de blokkade van Iraanse havens opheffen, alle militaire acties tegen Iran stopzetten en bevroren Iraanse tegoeden vrijgeven. De kans is klein dat de VS op al die voorwaarden zal ingaan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.
1: Nummer 1 in Classics. Demerstad. Sportcafé.
6: Sportliefhebbers, hele goede zondagavond en van harte welkom in de nieuwe editie van het Demerstad Sportcafé. Een behoorlijk zonnige zondag is het geworden. En ook nog echt wel mooi nieuws uit het wielrennen met de Europese titel voor Remco Evenepoel in Slovenië, zoals je daarnet in het nieuws al hebt kunnen horen. Wij hebben natuurlijk aandacht voor de regionale sport, want in de Jupiler Pro League ligt het nog altijd stil door het interlandvoetbal. De Rode Duivels spelen morgen in het Stade de France in Parijs tegen Frankrijk. Hun volgende wedstrijd voor de Nations League. Dat is voor morgen. Wij gaan het hebben over wat er gebeurde in het weekend in de eerste amateurklasse om te beginnen. Dit zijn de uitslagen. Dessel tegen Harelbeke 4-0. Lira Lierse Roeselaren 0-3. Tessporte Senderlo Zelzate 1-1. Mandel United Isegem tegen Belicia Bilsen 1-0. Heist Cercle Brugge 3-1. Hoogstraten Houtvenne 3-0. KVK Tiene tegen Merelbeke 0-0 en Knokke OHLB werd 3-2. En als we dan het klassement er even bij nemen, dan zien we aan de leiding Houtvenne, ondanks het verlies van dit weekend, met 15 punten, 3 meer dan OHLB en 4 meer dan Roeselaren en Merelbeke en ook Dessel. Met z'n drieën hebben ze 11 punten. Tess vinden we op de 7e plaats met 9 punten. Tess Sportes Senderlo maakt zaterdagavond opnieuw een verre verplaatsing. Na die van Roeselare afgelopen woensdag moeten ze het zaterdag in Harelbeke opnemen tegen de club uit West-Vlaanderen.

Single, hey, you're the first and last and my everything van Barry White. We gaan naar het voetbal in de tweede amateurklasse B. Antwerp B Capelle 1-0. Hades Kiewit Bocholt 4-0. Tempo Overijse Wellen 3-1. Nijmegen FC De Kempen 1-4. Racing Mechelen Rotselaar 2-2. Termien Wilrijk 2-3. Rupelboom Sint-Truiden B 2-1. En Diegem Tongeren 1-0. Overijse blijft als een sneltrein door de competitie racen, want ze hebben nog altijd het maximum van de punten, 18 op 18. En dat zijn er al 5 meer dan Hades Kiewit en 6 meer dan FC De Kempen. En als we dan naar de volgende tegenstander kijken, dan zien we dat Tempo Overijse volgende zaterdagavond een bezoek brengt aan Bocholt. You watch.

0: Dat was Belgische rock'n'roll uit 1960. Killie Watch van de Cousins. We gaan naar het voetbal in de derde amateurklasse B. En dit zijn de uitslagen van het weekend. Turnhout Sint-Leenaerts 4-5. Achel Zepperen-Brustum 0-0. Breebeek-Lommel B 4-0. Betekom-Lille 0-1. Geel-Nieuwmoer 3-2. Bergendal-Wezel 1-4. Ato-Huldenberg 0-1. En Linden-Schoonbeek-Bilsen 3-4. En dan zien we in de stand dat de Wezel nog altijd aan de leiding staat met 21 punten. Betekom zakt een beetje weg naar plaats 4. We gaan eens horen bij de sportief verantwoordelijke van Betekom, Wim van Nuffel. Meneer Van Nuffel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Verliezen tegen een ploeg helemaal onderaan, dat moet u mij eens verklaren.
1: Slecht, hè? Gewoon een hele slechte wedstrijd die dat... de eerste echte slechte wedstrijd van het seizoen.
0: Ja.
1: Natuurlijk een beetje in de hand gewerkt ook wel, denk ik, door het feit dat in de opwarming voor de wedstrijd onze spits Thijs Verhagen en onze middenvelder Joppe Buves gekwetst zijn uitgevallen. Dat je dus moet twee jongens vervangen voordat de wedstrijd start.
0: Ja.
1: Dat gebeurt. Had ik dan de goal zien dat die gemaakt is, was toch wel een klein beetje te zwak verdedigen. Maar het waren gewoon twee slechte ploegen tegen Macamber gisteren.
0: Ja.
1: voor de match van gisteren. Hè. Dus,
0: ja.
1: En dan in Lille dan nog met een betere ploeg feitelijk. Dus in Lille verdiend gewonnen. Zonder dat er echt veel kansen zijn geweest, maar we hebben echt als thuisploeg niks gebracht. En dat is spijtig voor onze supporters, maar goed. Dat is één wedstrijd en dat komt ertussen.
0: Ja, dat zijn dingen die in het voetbal kunnen gebeuren. Je zei vorige week al een aantal thuiswedstrijden op een rij. Misschien kunnen jullie dat volgende week tegen Achel rechtzetten.
1: Ja, maar als je dan ziet dat gisteren Achel 0-0 speelt tegen Zepperen-Brustum, dat toch volgens mij een titelkandidaat is, dan weet je dat dat weer geen gemakkelijke wedstrijd gaat zijn. Nu... In deze reeks zijn gewoon geen gemakkelijke wedstrijden. Dat is gewoon elke week top zijn. En wij zijn, en wij weten dat ook, geen ploeg die gaat kampioen spelen. Mm-hmm. Wij zijn een ploeg die dat zich kan redden en die dat op dat niveau in derde amateur misschien met linkerkolom kan spelen als we echt alles mee zit. Maar we gaan elke week top moeten zijn. En is dat niet zo, dan gaan wij het, tot het einde moeten spelen om in te blijven. Zo simpel is dat.
0: Ja, dat is inderdaad waar het allemaal om draait in die derde amateurklasse waar jullie dus toch pas zijn teruggekeerd na een seizoen eerste provinciale. Gaan jullie de gekwetsten kunnen recupereren volgend weekend?
1: Ja, we hopen dat het maar gewoon een verrekking was en dan kan het zijn dat die jongens terugkomen, maar hopelijk wel. Maar goed, we gaan in het loop van het jaar ook gekwetsten krijgen, dus de jongens die dat op de bank zitten, die kunnen ook voetballen, die kunnen ook dat niveau aan. Het is aan hun om hun plaats af te dwingen. Hè.
0: Zo is het. Oké. Okay. Ik wens jullie het allerbeste voor de volgende match tegen Achel. Dank je voor de toelichting, meneer Van Nuffel.
1: Graag gedaan.
0: Goedenavond. Dag. Dat was Wim Van Nuffel, sportief verantwoordelijke van Betekom. Ja, gisteren dus een mindere wedstrijd tegen Lille. En dan ga je de boot in. 0-1.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix. Betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
3: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
4: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
5: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
6: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
7: Verven met VND, dat is een goed idee. Kleur zelfs op maat.
8: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldert ze

0: Désiré in de versie van Gilbert Bécaud uit begin jaren 80. Na Betekom heeft ook Averbode Testelt Okselaar zijn thuiswedstrijd verloren dit weekend. Het werd 0-1 deze namiddag tegen Huldenberg. En we gaan het eens erover hebben met T2, dat is Eddy Dirks. Eddy, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 0-1 verlies tegen Huldenberg, ontgoocheld neem ik aan.
1: Ja, ergens dat we toch...
0: Oei, de lijn valt een beetje weg. Ik weet niet of u mij nog hoort.
1: Ik hoor u nog.
0: Ja, oké. Okay. Dus ontgoocheld neem ik aan na 0-1.
1: Ja, het resultaat zeker. De manier waarop... Ik vond het zelf ook niet zo goed van onze kant. Tweede helft.
0: Ja... De lijn lijkt heel erg moeilijk, dus dat gaan we eventjes misschien zo meteen nog eens proberen, Eddy. Want dit is vrij onverstaanbaar, dat is moeilijk praten zo. Intussen proberen we James Ingram en Patty Austin op u los te laten. MUZIEK

0: Baby, Come to Me was een oproep van Patty Austin en James Ingram. We wilden het graag nog even hebben over dat 0-1 verlies van de ATO tegen Huldenberg. We gaan het nog eens proberen bij de T2, Eddy Dierks. Eddy, toch wel erg ontgoocheld na een 0-1 verlies.
1: Ja, zeker. Ook omdat het een rechtstreeks concurrent was. Ze hadden 7 punten. Ja, nu komen zij over ons. En de bedoeling was dat we zeker een gelijk spel wilden halen en misschien wel de 3 punten, maar het maximum dat erin zat vandaag was een gelijk spel en meer heeft er eigenlijk niet in gezeten.
0: Nee, en waaraan lag dat, denk je?
1: Ja, we komen dan ook redelijk snel op achterstand en dan hebben we moeten een beetje opboksen tegen hun, maar ze hebben al een beetje die ervaring daar, de amateurs maken op de juiste moment fouten. En we zijn nooit niet eigenlijk in ons spel gekomen. We hebben tweede helft nog 1 kans gehad via Benji Kommer, die op de lat trap. Dat had misschien de 1-1 kunnen zijn. Maar ondertussen had Vincent Beken ook 2 goede reddingen gedaan. En daarom is de ontgoocheling toch groot, vind ik.
0: Ja, dat je zonder of met lege handen achterblijft. Ja, jullie blijven nog altijd in het peloton. We zijn nog altijd maar 6 speeldagen ver. Volgende week is er een nieuwe thuiswedstrijd tegen Esperanza Pelt. Hopelijk kunnen jullie daar dat dan rechtzetten.
1: Ja, eigenlijk moeten we volgende week de 3 punten thuis houden om mee in die kopgroep te zitten, in die goede middenmoot. Dat is een beetje onze betrachting. Maar ja, dan gaan we weer keihard moeten doen. Dat is het verschil ook tussen eerste provinciale en derde amateur. Elke week moet op het scherp van de snee gespeeld worden. En elk foutje wordt afgestraft, dat is vandaag weer eens gebleken, zonder iemand een vinger te wijzen. Maar daar gaan we nog even moeten leren mee omgaan en hopelijk dat snel iedereen dat oppikt. En dan kunnen we nog op de juiste momenten onze punten nog wel pakken. Maar het zijn leermomenten en die moeten we die pakken nu en zo snel mogelijk daarmee verder gaan. En daar moeten we in de toekomst het voordeel uithalen om de punten thuis te houden.
0: Oké, dat wens ik jou in ieder geval toe. Niet te lang stilstaan bij een nederlaag en op naar de volgende match, zou ik zeggen. Dank je voor het gesprekje, Eddy.
1: Graag gedaan.
0: Goedenavond, hè. Dag.
1: Zalakke.
0: Dat was Eddy Dierks, de T2 van de ATO. 0-1 verlies helaas tegen Huldenberg. We pikken meteen in met het voetbal uit de eerste provinciale Brabant met deze resultaten dit weekend. Holsbeek-Kampenhout 0-4. Herent-Wolvert en Merchtem 1-2. Kester-Goijk-Mazenzele-Opwijk 3-1. Pepingen-Halle tegen Boca United 1-1. Grimbergen-Bierbeek 1-3. Huizingen-Wemmel 2-4. Hoegaarden-Bijchem-Humbeek 2-1. En Tervuren-Duisburg tegen Hoeilaard werd 3-3. In de stand in eerste provinciale is Kampenhout de leider met 15 punten. Eentje meer dan Kester-Goijk en 2 meer dan Bierbeek en Hoegaarden. En ook Herent. Dus het ligt daar wel heel erg dicht bij elkaar.

0: Glamrock muziek van Mutt uit de jaren 70. Dat was Lala Lucy. We gaan naar tweede provinciale B in het voetbal. Drieslinter Binkom 1-1. Haasrode tegen Kortenberg 3-0. Bierbeek B Kesselo 1-1. Haagt Bertum Leefdaal 1-1. Nossegem Krainum 6-2. Meerbeek tegen Moorsel 3-0. En Wijchmaal Sterrebeek 7-0. In de stand is Wijchmaal nu alleen leider met 16 punten. Dat zijn er 2 meer dan Binkom. Maar nog altijd puik van de ploeg van trainer Wim Notenbaard. We gaan eens horen bij de coach. Wim, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 1-1, het is het eerste puntenverlies. Ben je tevreden met het gelijkspel?
1: Ja, wederom een dubbel gevoel. Ik denk dat we bij momenten zeker aanspraak konden maken op de winst. Want er is interreviseerd, dus de uitslag is wel billig wat dat betreft. Minder ontgoocheld over het behaalde resultaat. Net iets meer over het geleverde spel. Dus ik denk dat we volgende week wel eens gaan samenzitten met de spelers.
0: En wat moet er beter, denk je?
1: Ja, ik denk dat we vooral de tweede helft, we zijn redelijk goed gestart. De Driesinter ook wel, het ging goed op en af. Het was wel een interessante wedstrijd om volgen, denk ik. En dan het tweede stukje van de eerste helft waren we echt heel dominant, heer en meester. Dan kwam de pauze, misschien voor ons op een ongelukkig moment. En na de pauze hebben we eigenlijk helemaal niet meer gebracht wat dat we zouden moeten kunnen. En qua spel inzicht, qua tempo dat we moesten maken, het was allemaal stereotyp en te voorspellend om nog verrassend te zijn en om uiteindelijk nog met de overwinning aan de haal te gaan.
0: Ja, en toch nog altijd niet verloren. Dat is toch nog altijd geweldig goed, hè?
1: Ja, uiteraard. Ik denk dat we zeker niet negatief mogen zijn. Maar oké, we bekijken wedstrijd per wedstrijd. En de lat ligt misschien wel wat hoger. Soms, omdat je daar dan toch voor in staat en daar zo lang mogelijk wil blijven. Maar uiteraard, onze start is nog altijd voortreffend. En we moeten zeker positief de komende wedstrijden aanvatten. Ja. En op dit elan proberen verder te gaan. Want uiteindelijk zijn we nog altijd ongeslagen natuurlijk.
0: Ja, voilà. Dat is toch het belangrijkste. Volgende tegenstander is Haasrode. Staat ook net in de top 5 met 10 punten. Een belangrijke kantelmoment misschien.
1: Ja, misschien wel. Ik denk dat Haasrode ook wel een sterk team heeft. Ook een ploeg met een beetje ambitie voor die top 5. Dus het zal zeker een interessante wedstrijd worden volgende zondag.
0: Ja, maar jullie op eigen veld, dat moet kunnen, denk ik.
1: Ja, ik denk dat we daar altijd wel iets meer kunnen. Dus ik hoop wel dat we straks de punten kunnen thuishouden.
0: Oké. Ik wens je daar alle succes mee. Dank je voor de toelichting. Goedenavond. Dag. Dat was Wim Notenbaard, de coach van Binkom, na de 1-1 in Drieslinter. En volgende week komt dus Haasrode op bezoek.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Take Me to the Matador, een meezinger van Garland Jeffries uit 1980. We gaan naar het voetbal in derde provinciale D met deze uitslagen. ATO B, Kesselo 3-1, Haafrode B, Lubeek 0-2, Vissenaken Zoutleeuw 7-0, Meldert Keiberg 3-2, Boutersem RWL Sport A 2-4, Aarschot Korbeek 4-1, Bekkevoort Kortenaken 1-8. Hoegaarde B, Meensel Kiezigem, is pas om 5:30 begonnen. Het is spannend bovenaan. ATO, B en Vissenaken hebben elk 15 punten. Mocht Hoegaarde B winnen, komt het daar ook nog bij. En RWL volgt op 2 punten van voorlopig leidersduo. Maar dat kan dus nog een trio worden. Overwinning voor RWL in Boutersem, dat is mooi. We gaan dus horen bij de coach Filip Janssens. Filip, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, belangrijke overwinning hè, bij een concurrent als Boutersem.
1: Ja, dat mogen we wel zeggen, omdat ja, die worden toch gerekend dat een ploeg gaat zijn die bij die top 5 gaat zitten. En vorige week tegen Vissenaken geen punten gepakt. En dan moet je naar Boutersem gaan. Gaan we daar 3 punten pakken en dat is toch wel mooi voor ons.
0: Ja, en hoe verliep de score? Kwamen jullie voor?
1: Ja, wij kwamen voor door een heel mooie actie. Wat alle trainers graag willen zien eigenlijk. Van achteruit en zo vooraan eindigen met een doelpunt. En daarna komen zij terug op 1-1 door een tumultuous situatie in de grote baklijn bij ons. Waar eigenlijk moet gefloten worden voor een fout op een verdediger van mij. Arbiter geeft ook toe daarna. 1-1. En dan zie je dat wij even het noorden verliezen, zoals ze zeggen. Komen we direct 2-1 achter. Mm-hmm. En toen dacht ik zelf als trainer, ik zeg oei, we moeten dat omdraaien hier. En de spelers herpakten hun, want ze bleven eigenlijk in die fase van de eerste goal zitten, dat dat oneerlijk was. Ja. En dan, als we beginnen gaan, ja, een van de betere prestaties van dit seizoen. Mm-hmm. En dan zijn we teruggekomen 2-2, en dan was het rust. En daarna kon het eigenlijk nog meer worden. Dan zijn we 2-3, 2-4. Dan hebben we een paar kansen gehad.
0: Oké, okay, dus een tevreden trainer neem ik aan. Ja, jullie blijven in het pelotonnetje op 2 punten van de leiders. Dus het zit goed, denk ik.
1: Het zit goed en ik denk ook dat het seizoen er ook zo gaat uit blijven zien. Dat we met een bepaalde ploeg van voor gaan blijven en een ploeg, als ik het zo moet zeggen, achteraan. Ik denk dat het een zware competitie wordt voor... Ja. Ja, wie dat kampioen gaat spelen.
0: Oké, het kan dus een spannend seizoen nog worden. Volgende week komt Zoutleeuw, staat helemaal onderaan. Dus daar liggen ook wel mogelijkheden.
1: Het is Aarschot die volgende week komt.
0: Ja, excuseer.
1: We hebben al gehad. Ja. Niet erg, maar dat is een derby. Ja, dat is, je kunt niet een betere derby hebben eigenlijk. Dat is Aarschot tegen Rillaar.
0: Nee, dat is de ploeg.
1: Tegen elkaar.
0: Ja, inderdaad.
1: Twee ploegen die kort bijeen staan. Dus.
0: Oké, okay, en jullie proberen de 3 punten thuis te houden.
1: Natuurlijk, dat is, het is een mooie derby.
0: Om de ploeg van de stad te worden.
1: Dat is vroeger zo en dat is nu niet anders.
0: Nee, oké, okay, goed. Ik wens je daar alle succes mee. Het loopt goed. Dank je voor de toelichting, Filip. Goedenavond. Goedenavond, dag. Dat was Filip Janssens, de coach van de RWL. Gewonnen in Boutersem en volgende week dus de derby der derbies in Aarschot. Tussen RWL en Aarschot.

0: tuingereedschappen, sanitair, elektro. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse stok in Paal.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
5: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
6: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
2: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: Louis Neefs was al bezorgd om de planeet in 1970. Laat ons een bloem. We gaan nog even door in de derde provinciale D. En FC ATO B gisteren gewonnen met 3-1 van Kesselo B. En een van de twee leiders op dit ogenblik is horen bij de coach Brent Torbeins. Brent, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 3-1 gewonnen, verdiende overwinning.
1: Ja, ik vind het op globaal gezien, de hele wedstrijd vond ik het een verdiende overwinning. We hadden toch 60-30% balbezit. Maar Kesselo maakte een beetje een medium blok tegen ons. Waardoor we wel een beetje het initiatief kregen om de bal aan onze kant te hebben. Maar dan moeten wij dat blok weten te ontgrendelen. En je weet, als je dan te naïef gaat spelen, dat je tegen een tegenaanval kan oplopen. En Kesselo dat goed uitspeelt, kan op bepaalde momenten wel dodelijk zijn. We komen wel verdiend heel snel 1-0 voor, maar na 2 minuten staan de bordjes opnieuw gelijk. En dan weet je dat je gewoon geduldig moet blijven, rustig moet blijven, de bal het werk moeten laten doen. En dat hebben we eigenlijk quasi eerst helft en toch wel in de tweede helft ook nog een beetje te rap, te veel willen forceren, willen dribbelen, willen bewijzen. Maar dat hoeft niet, dan moet je juist de bal het werk laten doen, de lopende spelers creëren. Dus dat kan beter naar de komende weken toe, maar dan weet ook weer waar we kunnen sleutelen werken. Maar positief is wel, het was een moeilijke wedstrijd voor ons, want Kesselo heeft een heel goed geweer tegen ons. En ik zeg het, dan weten we ook weer waar we kunnen werken naar de komende weken toe, maar we dan wel volwassen blijven spelen en die 3-1 over de streep kunnen trekken.
0: Ja, dat is inderdaad mooi. Volgende week komt hekkensluiter, of moeten jullie naar hekkensluiter Zuid-Leeuw. Dat zou op papier dan toch geen moeilijke opdracht mogen zijn.
1: Goh, je mocht niemand onderschatten in het voetbal. Elke week ga je verrassende uitslagen zien. Zoals vorige week speelt Kesselo 5-5 tegen Boutersen. Ja. Die kregen we nu over de vloer met Kesselo. Nu wint Vissenaken 7-0 van Zuid-Leeuwen. Dan zou iedereen voorhand zeggen, daar mocht je geen problemen hebben. Maar dat kunnen soms de moeilijkste wedstrijden worden. Want zij gaan opnieuw zeggen van, we willen er opnieuw 7 binnenkrijgen. Dus die gaan ergens een blokje willen maken. En dan moet je dat weten te ontgrendelen. En als je dan te naïef allemaal naar voren gaat lopen, dan kan het zijn dat je op een counter oploopt, komt geen 0-8 van, dan weet je dat een hele moeilijke dag gaat worden.
0: Ja, een beetje hetzelfde als met Kesselo gisteren.
1: Ja, klopt. Dus we moeten daarop gewaarschuwd zijn en dat we niet in het mes mogen lopen, geduldig moeten zijn, de kansen moeten benutten en uitspelen en dan gewoon die kans ook afmaken. Zodat je niet op de counter kan tegenlopen, 1-2-0 kunt komen. Dat is ook voetbal en je weet in het voetbal kan de bal altijd langs de twee kanten goed vallen.
0: Zo is dat. Oké. Okay. Goed, Brent, ik wens je in ieder geval succes. En voorlopig nog altijd een gedeelde leidersplaats. Dat is nog altijd geweldig, hè?
1: Ja, klopt. Daar genieten we nog altijd van. Het is niet onze doelstelling, voor alle duidelijkheid. Maar ik zeg het, we kijken nog altijd match per match. Blijven we nu ook opnieuw doen, match per match kijken. En zo trachten we elke week voor die 3 punten te gaan. En zolang we die 3 punten kunnen pakken, gaan we er elke week van genieten.
0: Oké, dat moet je zeker vast doen. Dank je voor de toelichting en succes volgende week, Brent.
1: Dank je wel.
0: Goedenavond, dag. Dat was Brent Torbeins, de coach van de ATO B, na een nieuwe overwinning tegen Kesselo. En ze blijven zo dus mee met Vissenaken aan de leiding.

0: hadden Cool and the Gang met Fresh en Denise. Die moet intussen nog even wachten, want we willen nog voor 7 uur naar het volgende gesprek. De overwinning van de Aarschot tegen Korbeek werd 4-1. We gaan dus horen bij de trainer daar, dat is Chris Iwes. Chris, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 4-1 gewonnen, tevreden coach, neem ik aan.
1: Ja, heel tevreden. 9 op 9 gepakt nu.
0: Ja.
1: Toch wel wat moeilijke matchen. Korbeek is zo'n hele stugge tegenstander. Maar ja, we hebben het heel goed gedaan. We kwamen wel op achterstand. Een ongelukkige goal, maar dan hebben we heel snel kunnen rechtzetten. En ja, we hebben er 4 gemaakt, dat er ook een paar meer nog kunnen zijn, maar meer dan tevreden over de uitslag.
0: Dat is het belangrijkste. En zo schuiven jullie beetje bij beetje op, hè, na die moeilijke start.
1: Ja, dat klopt. Hè. We zijn heel moeilijk gestart. Maar we hebben nu ons herpakt. 3 wedstrijden op rij gewonnen. En nu volgende week is het de grote derby tegen RWL. Dus ja, we gaan daar met vertrouwen naartoe.
0: Ja, RWL heeft ook heel veel vertrouwen. Want ze staan daar op een derde plaats. Hè, op 2 punten van de leiders.
1: Ja, klopt. Hè. RWL is een heel stevig geheel. Goeie ploeg. Zeker thuis. Dus dat wordt een hele uitdaging. Maar het leeft al een beetje in Aarschot. En ik ben er zeker van dat dat ook in RWL zal zijn.
0: Ja.
1: Dus dat wordt een spannende match. En we gaan zien wie wint.
0: Ja, dat is de derby waar het altijd om te doen is. Ja. En vorig jaar zaten jullie nog in 2 verschillende reeksen. Nu in dezelfde reeks. Dus nu kunnen jullie nog eens tegen elkaar spelen.
1: Ja. Ja, ik zie er naar uit. Het is de eerste derby dat ik daar ga meemaken. Dus ik ben eens benieuwd.
0: Ja, en ongetwijfeld ook altijd veel volk dan, hè?
1: Ja, zoals ze zeggen toch, ja. Dus blijkbaar trekt dat toch wel wat volk. En leeft dat toch eens? Ja, we gaan recupereren ook 2 die er vandaag niet bij waren.
0: Okay.
1: Dus we gaan bijna compleet zijn. Dus zien.
0: Dus gaan jullie opnieuw voor de 3 punten?
1: We gaan volop voor de 3 punten.
0: Maar het zal moeilijk zijn, hè?
1: Het gaat heel moeilijk zijn.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dat weten we, dat beseffen we waarom het goed.
0: Ja, okay.
1: Maar ja, we gaan ons best doen. En,
0: ja, voilà.
1: Ja,
0: maar moeilijk gaat
1: we
0: ook.
1: We zitten in een goede flow. Ja.
0: Voilà. Ik wens je succes. Dank je alvast voor de toelichting, Chris.
1: Ja, dankjewel.
0: Goedenavond, dag. En hier is dus tot het nieuws nog Denise Williams.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het op het EK in Slovenië na zo'n 190.

0: 30 kilometer.
1: Ik zit wel de mooiste van het peloton, dus ik ben heel tevreden dat ik hem voor een jaar mag dragen.
0: Niet alleen de federale, maar ook de Brusselse regering zit samen over de begroting. En die gesprekken verlopen erg moeizaam, dat zeggen verschillende kabinetten. Brussels minister-president Tillyes wil 120 miljoen euro besparen. Gisteren zaten de ministers daar al een hele dag over samen. En ook vandaag werd er nog niet veel vooruitgang geboekt. Er worden nu weer 1-op-1 gesprekken gevoerd. Morgen wordt minister-president Tillyes in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Maar een akkoord lijkt nog niet meteen in zicht. Het was een recordeditie van de jaarlijkse Open Bedrijvendag. In heel Vlaanderen kon je vandaag bedrijven bezoeken waar je anders niet zomaar binnen mag. Zo'n 485.000 mensen deden dat vandaag.
2: Dat ondernemerschap van de economie. En er is vandaag heel veel aandacht voor de economie in ons land. We zien ook dat onze bedrijven worden geconfronteerd met grote uitdagingen, de wereldeconomie.
0: Meer dan 200 bedrijven openden vandaag hun deuren voor het publiek. In Italië zijn 24 mensen gewond geraakt bij een brand op een camping aan het Gardameer. Volgens Italiaanse media is een van hen er erg aan toe. Zo'n 20 vakantiewoningen en meerdere auto's zijn vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is intussen wel onder controle. Iran is bereid om de straat van Hormuz te heropenen als de VS aan 7 voorwaarden voldoet. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter gezegd. Zo moet de VS onder meer de blokkade van de Iraanse havens opheffen, alle aanvallen tegen Iran stoppen. En bevroren Iraanse tegoeden vrijgeven. De kans is wel klein dat de VS op al die voorwaarden zal ingaan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog wat mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag dan zowat hetzelfde weer en vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
3: Toren bij de spits die toch ook één doelpunt heeft te kunnen maken voor de thuisploeg, Thomas van de Bos. Thomas, goedenavond.
4: Goedenavond, Tom.
3: Ja, zware pandoering, maar toch begon het wel goed voor jullie met een doelpunt van jou.
4: Ja, inderdaad. Ik denk dat we over de eerste helft niks te zeggen hebben. Ik denk dat we spelen misschien geen al te goede eerste helft, maar ook zeker niet slecht. En dan in de tweede helft lijkt het precies alsof we al 0-5 achter staan, terwijl dat maar 1-1 staat en alle kopjes zijn al naar beneden. En dan, ja, dan krijg je feest voor de tegenstander.
3: Ja, is het dat wat er gebeurd is? Het zat in de hoofdjes?
4: Ja, ik vond toch van wel. We beginnen de tweede helft en het is precies alsof dat iedereen al dacht dat we 0-5 al achter stonden. En ondanks die goede eerste helft was er niks meer van te zien in de tweede helft. Dus ja, dan loopt de tegenstander makkelijk over u.
3: Ja, en dat is wat er gebeurd is. 1-8. Ja, dat zijn toch wel zware klappen. Hè? Zo'n zware nederlaag. Ik denk dat we dan ver terug in de tijd moeten gaan bij jullie.
4: Ja, zeker, zeker. Ik denk dat wij vorig jaar juist de ploeg waren die dat de ploeg 1-8 gaven. Maar ja, we zijn nu gepromoveerd naar de provinciaal.
3: Voel je dat verschil?
4: Ja, ik heb al derde provinciaal en tweede provinciaal gespeeld. Ik wist dat het dit niveau ging zijn. Maar ja, we zijn met 15 en bij de alle 15 moet het goed zijn. En als er dan maar 8 goed zijn en 3 spelers niet, ja, dan heb je het ook al zitten. Hè.
3: Ja, dan loopt het inderdaad fout. Gaat dit sporen nalaten, denk je?
4: Ik denk dat we vandaag allemaal eens even goed moeten nadenken. En eens in de spiegel kijken hoe dat deze match was. Maar we mogen er ook niet te veel over nadenken. En gewoon dinsdag en donderdag terug goed trainen. En dan het weekend erop het tegendeel terug bewijzen.
3: Ja, zaterdag is al de volgende match. Moeten jullie naar Corbeek? Ook niet te onderschatten, denk ik.
4: Nee, zeker niet te onderschatten, maar als je ziet waar het Corbeek staat en waar dat wij staan, dan zijn dat toch rechtstreeks tegenstanders waar dat we 3 punten moeten gaan halen. Zo simpel is het.
3: Ja, dus hopelijk kunnen jullie dit achter jullie laten en volgende week er weer volop tegenaan gaan.
4: Ja, dat moet sowieso.

0: Oké, ik wens je daar alvast succes mee. En dank je dat je even toelichting wou geven, Thomas.
1: Dat is niks, heel graag gedaan.
0: Oké, goedenavond nog, hè.
1: Goedenavond,
0: Dag, dat was Thomas van den Bos van voetbalclub Bekkenvoort na de 1-8 pandoering tegen Kortenaken.

0: Niet zo lang geleden is er nog een remix van gemaakt. Dit was de originele Dirty Cash van The Adventures of Stevie V. We gaan naar het voetbal in vierde provinciale E. Betekom B, Werchter B, 8-0. Sparta, Schaffen, Boutersen B, 1-5. Langdorp, Begijnendijk, 1-2. Tielt, Wingen, RWL Sport B, 2-2. Binkom B, Sporting Molenbeek, 1-0. En Butsel, Lubeek B, 3-2. In de stand is Begijnendijk nu leider met 13 punten. 1 puntje meer dan Betekom B en Langdorp. Schaffen volgt op 3 punten. Deurne is zesde. Ja, verlies voor Langdorp. We gaan eens horen bij de coach. Dat is Jimmy Noels. Jimmy, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Verlies tegen de concurrent, zeg maar, om daar bovenaan mee te draaien tegen Begijnendijk. Ontgoocheld?
1: Ja, eigenlijk wel. Heel ontgoocheld. Maar langs de andere kant, als we eerlijk zijn en we kijken naar de wedstrijd, ja, dan moeten we vooral voor onszelf kunnen toegeven dat onze eerste helft veel te zwak was. En dat we daar eigenlijk de wedstrijd helemaal ook uit handen gegeven hebben.
0: Ja, Begijnendijk loopt 0-2 uit, hè?
1: Ja, inderdaad. En ze missen ook nog een strafschop in de eerste helft.
0: Ook nog.
1: Dus ja, dat zegt wel heel veel natuurlijk. Wij waren heel onverzorgd. Een beetje overhaast. Soms precies een beetje het noorden kwijt. En dat werd eigenlijk afgestraft door Begijnendijk. Dus al bij al moet ik ook wel toegeven dat het een verdiende overwinning was van Begijnendijk.
0: Ja, oké. Zij komen nu op kop. Maar jullie volgen natuurlijk op 1 puntje. Wel met een wedstrijd meer, hè?
1: Ja, inderdaad. Dus als je rechtstreeks de confrontaties verliest, dat is nooit goed. Ik denk dat we deze week ook een beetje zullen moeten bezinnen. Hoe gaan we daarmee om? Maar natuurlijk, ja, ik weet ook. Het seizoen is nog lang, er kan nog veel gebeuren. Dus ik zou zeggen, ja, we zullen alle neuzen deze week opnieuw in dezelfde richting moeten.

0: krijgen en hard werken. En dan zien we wel of dat de kloof terug gedicht kan worden.
1: Ja. Volgende week trekken jullie naar Sporting Molenbeek. Heeft ook wisselende resultaten. Ja, wat denk je daar te kunnen rapen?
0: Ja, als je kijkt naar onze start en naar hun start, ja, dan zou je toch moeten durven stellen dat wij naar daar zouden moeten gaan om de 3 punten te halen. Maar uit het verleden weet ik, toen ik zelf nog speelde, dat in Molenbeek gaan spelen niet altijd even makkelijk is en ook niet even leuk. Dus ja, toch maar een slag om de arm houden en ervoor zorgen dat we zelf 200% klaar zijn.
1: Ja. En proberen om zeker niet te verliezen of toch voor de 3 punten te gaan?
0: Ja, ik denk dat we, als we ambitie willen hebben nog dit seizoen, denk ik dat er voor ons weinig opties zijn en dat we moeten durven zeggen dat we daar 3 punten moeten gaan halen.
1: Oké, laat ons kijken volgende week of dat ook lukt. Dank je voor het gesprekje, Jimmy, en succes volgende week.
0: Graag gedaan, goedenavond.
1: Goedenavond. Dat was Jimmy Noels van Langdorp na het verlies tegen Begijnendijk. En volgende week dus een verplaatsing naar Molenbeek.
2: Wasserij De Parel. Voor al uw kleine en grote wasjes en droogkuis. Wasserij De Parel is ook een automatisch wassalon. Langs de Lierse Steenweg 43 in Aarschot. Alle info, wasserijdeparel.be.
3: Wasserij De Parel zoekt een gemotiveerd medewerker met ervaring in strijken van hemden, kostuums en trouwkleding. Ervaring met droogkuis of droogkuismachine is een pluspunt. Ruime vrijheid, uren en dagen bespreekbaar. Bel snel Wasserij De Parel 0475 34 96 72.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
6: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
6: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
7: Let op, tot 15 oktober. 10% korting en gratis plaatsing bij bestellingen boven 5000 euro.
8: Antarctica, een van de laatste echte wildernissen op aarde. Op 9 februari 2028 neemt Koen Herbots je mee op een uitzonderlijke expeditiecruise naar het einde van de wereld. Vanuit Ushuaia vaar je aan boord van de luxueuze Hanseatic Inspiration richting het Witte Continent. Reis langs immense ijsbergen en spot walvissen en duizenden pinguïns. 18 dagen pure verwondering vanaf €16.940 per persoon. De plaatsen zijn zeer beperkt. Dromen zijn er om waar te maken. Bekijk de reis op herbotsreizen.be. Herbotsreizen, uw garantie voor een droomvakantie.
9: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
10: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
11: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.

0: Ja, dat kan gebeuren als Schotsen verloren lopen in Frankrijk. Lost in France van de intussen overleden Bonnie Tyler. En nog in vierde provinciale E van het voetbal. Een verlies voor Sparta Schaffen. 1-5 tegen Boutersen B. We gaan dus horen bij de coach Hendrik Put. Hendrik, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 1-5 verlies, zware cijfers, hè?
1: Ja, dat zijn zware cijfers, maar wel directe cijfers. Boutersen B was een heel goed ploeg.
0: Ja.
1: Eigenlijk weinig over te zeggen. Ze waren gewoon beter op alle gebieden.
0: Ja.
1: Dus dat moet ik gewoon toegeven. Dus ik had eigenlijk ook geen slecht gevoel na de match. Want we waren gewoon niet goed genoeg.
0: Nee.
1: Ja. Ik kan er weinig op zeggen eigenlijk.
0: Ja, en liep er dan van alles fout bij jullie of zo?
1: Ja, een beetje problemen in de verdediging. Er werd niet doorgedekt, waardoor de spits al veel te veel ruimte kregen. En dan wordt het natuurlijk wel heel gemakkelijk voor hun. Tijdens de rust hebben we dat een beetje aangepast. Ja, het wordt dus eigenlijk 1-1 geworden. Maar ja, die vier goals van voor de rust, die mogen eigenlijk nooit gebeuren. Omdat we gewoon niet wakker waren, denk ik. We voelden ja. Duels niet. En Boutersen B was gewoon een heel goede voetballende club.
0: Ja, beter dan je verwacht had?
1: Nee, dat had ik zeker niet verwacht. Ik had wel gedacht dat dat geen gemakkelijke match ging zijn, maar dat we zo tekort zouden komen, dat had ik wel niet gedacht.
0: Nee, inderdaad. Ja, het is wel gebeurd. Jullie blijven nog wel goed mee bovenaan door de eerste wedstrijden. Maar volgende week zal het beter moeten tegen Betekom B, neem ik aan.
1: Nou, ik hoor van iedereen dat Betekom B de kloppen ploeg gaat zijn. Dus dat kan zijn dat we daar geen punten gaan halen. Dat kan. Maar ja, we gaan het wel lekker een beetje moeten aanpassen dit jaar. En we gaan iets meer moeten kijken wat tegenstander kan, denk ik. Want we zijn toch niet zo goed als we vorig jaar waren.
0: Nee, dus moeten jullie de ambities een beetje bijstellen?
1: Ja, ambitie moet je altijd hebben, maar we moeten ook realistisch zijn. Als er 6-7 spelers van vorig jaar die bijna elke match gespeeld hebben, er niet meer zijn.
0: Ja.
1: Ja, we spelen met heel veel nieuwe jongens, ook mannen van de eigen jeugd. Dus ja, ik wist ook sowieso dat het iets moeilijker ging zijn dit jaar.
0: Ja, een beetje overgangsjaar dan.
1: Ja, maar toch hebben we altijd ambitie. Hè. We proberen bij die eerste 5 plaatsen te geraken. Dat zal moeilijk zijn, maar dat was wel een doel. Hè.
0: Ja, oké. Okay. We zijn benieuwd hoe het in Betekom zal aflopen. Dat horen we volgende week. Dank je toch voor het gesprekje, Hendrik.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond, dag. Dat was Hendrik Put, toch wel een beetje teleurgesteld na het verlies. Het behoorlijk zware verlies, 1-5 werd het gisteren voor Sparta Schaffen tegen Boutersen B. Volgende week dus Betekom B en die staan dus op een gedeelde tweede plaats. Wordt dus zeker geen makkie. Dit is Leo Sayer.

0: Een nummer waar ook een remix van gemaakt werd nog niet zo lang geleden. Maar dit was de originele Thunder in My Heart van Leo Sayer. En nog in de vierde provinciale E. Klein verlies voor Sporting Molenbeek bij Binkom B. Werd het 1-0. Is horen bij de coach Christophe van Roelen. Christophe, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 1-0 verlies, ontgoocheld.
1: Ja, eigenlijk wel. En toch vooral als je het celdeel zou gezien hebben. We hebben de eerste time bijna volledig op in helft gekampeerd. En 3-4 mogelijkheden gehad. Die dan door omstandigheden niet gehad. Tweede time, na 5 minuten komen we 1-1 met een doelman. Die redt wel schitterend. Dus een mooie redding van de man. En dan nog een bal die uiteenspot op de paal. En dan ja, de 91ste minuut, een corner, een beetje concentratieverlies en deksel op de neus krijgen. Maar ik denk eerlijk gezegd, het zo van die matchen, dat je 10 keer speelt, 9 keer wint. Dit was er zo bij hem volgens mij. En dan ook, ik denk als we gisteren zelfs 200 minuten moeten gespeeld hebben, tikkeltje geluk dat we nodig hebben om te scoren was er niet. En ik vrees dat we geen gemakkingen hebben. Dus hopelijk hebben we alles opgespaard voor volgende week, want volgende week thuis tegen Langdorp zal het wel terug anders moeten. Want dat is een ploeg van onder kaliber natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Want die hebben dit weekend ook verloren tegen concurrent Begijnendijk. En die zullen ongetwijfeld ook gebrand zijn om revanche te nemen.
1: Ja, die gaan zeker en vast scherp staan. En ja, als je dan gisteren moest gewonnen hebben, dan had je natuurlijk je aansluiting gehad bij de top 5. Dan sta je 5 en nu door gisteren het puntenverlies. Ja, dan moet je naar positie 10 ineens. Dus het, ja, je ziet ook hoe dicht het bij elkaar ligt. Maar nu is het even terug naar boven kijken. Elke match, van match op match aanpakken. We hebben een keer een goede reeks nodig. Maar ik kan de mannen niets verwijten op training. Gretigheid, vastberadenheid, ze doen wat ik vraag. Dus het zal wel keren, maar ik hoop dat de tering een keer in ons voordeel gaat vallen.
0: Ja, en misschien kan dat volgende week, maar makkelijk wordt het niet, hè?
1: Nee, we moeten. Langdorp staat daar niks voor niks. Ik heb een beetje informatie gevonden, een heel goede voorlijn. Dus ja, maar elke match moet gespeeld worden. En wie weet, kunnen we stunten zoals tegen Schaffen? Ik hoop het van harte. En anders is het gewoon verder werken en bekijken van week tot week waar we staan natuurlijk.
0: Ja, uiteraard. Langzaam verder werken en proberen te groeien. Goed, Christophe, dank je voor de toelichting en succes tegen Langdorp in die topper.
1: Dankjewel.
0: Goedenavond, hè. Dag. Dat was Christophe van Roelen, de coach van Molenbeek. 1-0 verlies bij Binkom B. En volgende week dus een topper tegen de gedeelde nummer 2. En dat is Langdorp.

The Sign of the Times, dat was zijn purperen eminentie Prince. En we gaan gelijk naar het voetbal in Limburg. Eerste provinciale, Koersel Velm 4-0. Turkse Rangers Hoeselt 4-0. Lindelhoeven tegen Elen 6-1. Zonhoven Parkhouthalen 0-2. Kadijk Helson Helchteren 0-2. Herk FC Anadol 3-0. Kortesem tegen Lande 1-1. En Torpedo Hasselt tegen Vlijtingen werd 2-4. In het klassement staat Vlijtingen op kop met 16 punten. 2 meer dan Parkhouthalen en 4 of 6 meer al dan een kwartet. Koersel, Kortesem, Herk FC en Kadijk. Dat is erg veel. 4 ploegen die op 6 punten op een gedeelde derde plaats staan. En Herk FC moet het volgende week opnemen tegen Parkhouthalen. Dus dat wordt een topper.

0: Muziek uit Nederland. Partner heet de groep en dat was Cayuta Hill. We gaan naar tweede provinciale A in Limburg. Tessport B tegen Turkse 2-0. Breebeek B tegen Boersem 2-3. Opglabbeek tegen Maasland 3-4. Lutlommel Peer 0-0. Houthalen tegen Meeuwen 4-3. Gruitrode Kaulille 3-1. Hamond tegen Exel 1-5. En Mechelen aan de Maas Paal Tervant 8 tegen 0. En Mechelen aan de Maas is dan ook de leider met 16 punten. 3 meer dan Gruitrode en Meeuwen volgt als derde. Paal Tervant probeert naar boven te klimmen, is nu gedeeld 13e met 5 punten. Zware pandoering, we gaan eens horen bij de coach van Paaldassen, Nick Oeien. Nick, goeieavond.
1: Ja, avond Willem.
0: Hoe zwaar komt dit aan?
1: Ja, zeer zwaar. Ik denk dat het al het zwaarste geweest is wat we de afgelopen 3 seizoenen hebben moeten verwerken. Maar ja, dat kent het begin tijdens het vorige seizoen. We hebben onze kern niet versterkt gezien. Er zijn geen inkomende transfers geweest. Waardoor we een smalle kern overbleven en er straks stonden er veel meer spelers naast het veld dan gekwetst, wil ik dan zeggen.
0: Ja.
1: Dan op het veld. Dus gisteren hebben we dan ook nog eens 2 moeten afhaken. Dus ja, zo wordt het moeilijk, hè. Nu, nochtans, er was een gameplan en iedereen kende zijn taak. Maar in de eerste helft zijn we dan 2 keren al de eerste keer al individueel uitgeschakeld geworden. Waar een goal van komt. Dus dat was 1-0 en 2-0 was. Dat stoorde mij enorm. Dat was iets waar ik al van dinsdag en donderdag op training over bezig was, dat ze dat doen in een bepaalde looplijn. Is niet opgevangen geweest. Dat stoorde mij wel enorm. En de derde was dan een iets moeilijker een terugspeelbal die de keeper niet kon verwerkt krijgen, dus voor rust. En dan ja, staat er 3-0 achter met rust. En dan, ja.
0: Dan wordt het moeilijk, hè?
1: Dan wordt het moeilijk. Dan was er een beetje de discussie van gaan we nog proberen wat hoger druk te zetten en nog iets van te maken of gaan we de schade beperken. Ja, ik had graag dat ze toch nog wel met iets wat moeten het veld op gaan. Maar ja, het was bij de eerste aanval in de tweede helft alweer prijs. Dus ja.
0: Dan weet je dat je inderdaad een zware namiddag beleeft. Ja. En dat het uiteindelijk dus nog 8-0 wordt. Maar ze staan daar natuurlijk wel niet voor niks bovenaan. Hè?
1: Nee, we moeten natuurlijk wel zeggen. Ik heb nu alleen over onszelf gesproken. Die ploeg, daar zit zeer veel beweging in. Daar zit heel veel technische capaciteiten in. Heel veel snelheid. Die ploeg staat er echt van boven. En ik denk dat die daar de rest van het seizoen gaan staan, om eerlijk te zijn.
0: Ja. Volgend weekend een derby tegen Tess B. Die doen het niet onaardig, hè. Staan in de linkerkolom. Dus makkelijk wordt dat ook niet.
1: Nee, dat is waar. We kennen de tegenstander heel goed, dus dat derbygevoel gaat ook wel wat leven. En ja, ik hoop toch wel wat spelers te gaan recupereren deze week. Allee, ik hoop erop. We zullen zien, hè. We zullen zien. Stilaan zullen we dat toch iets moeten doen, want op deze moment, de jongens die er staan, ik kan niet zeggen dat die hun best niet doen, maar op deze moment hebben we te weinig kwaliteit, dat is wel duidelijk.
0: Ja, dat is inderdaad duidelijk. En als je nog een beetje omhoog wil klimmen, dan is dat wel nodig natuurlijk. Hè. Goed, ja. Nick, probeer de moed erin te houden en veel succes tegen TSB volgend weekend dan toch op eigen veld.
1: Ja, absoluut. Dat gaan we wel doen.
0: Oké, prima. Succes. Dank je, Nick.
1: Goed.
0: Goedendag. Dat was Nick Oeien, de coach van Paal Tervant, na de 8-0 pandoering bij Leider Mechelen aan de Maas. Ik ga gelijk ook even kijken in tweede provinciale B. Serenelderen Diepenbeek 1-2. Kolmond tegen UV Hasselt 0-3. Lannaken Linkhout 4-1. Wiemismeer tegen Gravelo 4-2. Hoepertingen Vlier 4x 6-1. Tongeren tegen Lummen werd 2-0. Biezen Heide Hasselt 3-2. En Bovelingen Opheers tegen Moelingen 2-0. En als we het klassement er dan ook nog even bij pakken, dan staat Diepenbeek bovenaan met 16 punten. Linkhout is zevende met 8 punten.
2: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: dance.
1: Do you wanna dance? Dat was Sir Cliff Richard. We gaan naar vierde provinciale B in Limburg. En deze resultaten: Halen Helson B 3-1. Lummen B Paal Tervant B 4-0. Anadol B Heusde Zolder B 3-3. Beringen FC Ham United 2-2. En Bolderberg FC tegen Leopoldsburg B werd 5-2. En Turkse FC B tegen SK Meldert 1-11. In het klassement aan de leiding op dit ogenblik Bolderberg met 15 punten, 2 meer dan Beringen FC en Ham United. Maar Bolderberg heeft een wedstrijd meer gespeeld. Maar het was een topper tussen Beringen en Ham op een gelijkspel geëindigd is horen bij de coach van Beringen FC. En dat is Jeroen Huismans. Jeroen, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond. Een echte topper was het en ook in de tribunes. Ik heb gelezen dat er 700 toeschouwers waren.
2: Ja, die waren er aanwezig, ja.
1: Dat is geweldig voor vierde provinciale, hè?
2: Ja, dat heb ik zelf wel mee, maar ik denk zeker zelfs geen tweede provinciale en dat er zoveel vol komt kijken.
1: Ja, dus dat is heel mooi voor de heropstart van Beringen. En jullie hebben er een mooie topper van gemaakt, hè?
2: Ja, het was een goed opgaande wedstrijd met veel tempo van beide ploegen. En ik denk dat een gelijkspel de verdiende uitslag was.
1: Ja, kwamen jullie voor?
2: Ja, we zijn 2 keer voorgekomen. We beginnen echt heel sterk de eerste 10 minuten. En dan hebben we eigenlijk wat teruggevallen en wat meegedaan met hun spel. Maar ja, eigenlijk is het verdiend aan 2 kanten. Want ze hebben ook veel kansen gecreëerd, wij ook. Dus,
1: ja, dus tevreden met een gelijkspel?
2: Ja, maar een hele wedstrijd wel, ja.
1: Ja, oké. Okay. Volgende week spelen jullie...
2: Niet. Zijn we vrij.
1: Oké, een vrij weekend dus.
2: Ja.
1: Ja, en gaan jullie dat ook weer opvangen met een oefenwedstrijd of zo?
2: Nee, deze weekend hebben de spelers dus bijgegeven.
1: Ja, oké. Okay. En dan is het uitkijken naar de volgende match binnen 2 weken tegen Paal Tervant B.
2: Ja, dat is zo. Dat is mijn ex-ploeg, dus het is altijd een leuke partij om tegen te spelen.
1: Ja, oké. Okay. En dus je kent hen van binnen en van buiten, dus je weet waar je met jouw spelers voor staat.
2: Ja, het wordt ook een leuke wedstrijd om naar uit te kijken. Dus ook ex-spelers van hun spelen bij ons in Bering SC. Dus dat gaat een leuk wederzien zijn.
1: Ja, en derby ook natuurlijk, hè?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Goed, Jeroen. In ieder geval goed bezig. En hopelijk gaan jullie door op het elan. Geniet alvast van het vrije weekend. En tot over 2 weken.
2: Oké, okay, is goed.
1: Goedenavond, dag. Voor u ook. Dat was Jeroen Huismans, de coach van Beringen FC, na de 2-2 tegen Ham United. En volgende week dus een vrij weekend. Ja.

0: She's alright, some kind of wonderful. Dat was de Grand Funk Railroad. We gaan naar het zaalvoetbal in de tweede klasse B. Belangrijke match voor Chocudo Aarschot tegen de leider, tegen Liège. Maar Liège heeft verloren. Het is 7-3 geworden. En zo klimt Aarschot naar de tweede plek op 2 punten van leider Hoboken. Ze horen bij de voorzitter die op vakantie is in Tussen. Dat is Dirk Arnoet. Dirk, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het weer in Spanje? Want ik hoor daar vreselijke dingen.
1: Maar wij zitten vandaag, deze morgen, opgestaan met een beetje zon en dan bewolking. Maar we hebben daar straks ook wel een portie regen gehad. Maar niet voor te zeggen dat het hier zo geregend heeft dat alles onder staat.
0: Nee, geen overstromingen. Oké, laten we hopen dat het zo blijft. Goed, in ieder geval, de voetbalmatch heb je nog gezien vrijdag. En gewonnen tegen Luik, dat is mooi, hè?
1: Ja, ik denk dat we daar het tegenovergestelde gedaan hebben van de week daarvoor. Toen het drama was in Antwerpen, hebben we vrijdag laten zien dat we toch wel een groep hebben die uit het goede hout gesneden is. En die zowel op karakter als op kwaliteiten afgerekend heeft met Luik.
0: Ja, dus, en 7 keer gescoord, dat is mooi, hè?
1: Ja, dat is mooi. En het hadden er meer kunnen zijn weer. Maar goed, we hebben toch veel beter afgewerkt dan ervoor. Onze keeper heeft ook zijn job gedaan. Die heeft ook een aantal gemaakte golen gepakt. Wat ik me nooit vooraf doe. Maar zwart, dat was op de momenten dat het nodig was. Maar dan op een bepaald moment zijn we 5-4-1 en 5-2 uitgelopen. En dan was de wedstrijd een beetje gespeeld. Oké, dan laten we er nog geen maken. Maar daar hebben we ook nog 2 bijgemaakt.
0: Ja, oké. Dus een tevreden voorzitter deze keer.
1: Ja, ik ben tevreden. Ja. Ik zag progressie tegen Welle. Maar als je nu ziet dat bijvoorbeeld La Baraka Maasmechelen, dat toch ook een ploeg is die getipt wordt om top 2 te spelen. Dat die ook maar met hakken over de sloot thuis in Maasmechelen tegen Antwerpen winnen, dan is het toch wel ook de verdienste van Antwerpen waarschijnlijk een beetje dat het het anderen ook moeilijk maakt.
0: Ja, inderdaad. Volgende week naar Meeuwen, wat verwacht je daar?
1: Dat moet een winnend match worden, maar we zitten daar wel met 2 geschorsten. Dus,
0: dat is minder.
1: Onze kapitein, Jaime Ouaza, is geschorst. Dan Thomas is ook geschorst. En dat zijn dan op dit moment onze 2 topscorers. Ja. Dus dat zou eens moeilijker kunnen zijn. En daar zal het jonge geweld dat we momenteel aankomen hebben het mee moeten klaarspelen.
0: Oké, dus dan moeten die laten zien dat ze het ook kunnen. Meeuwen heeft nog geen punten, staat onderaan. Dus misschien kunnen zij het tegen Hendel laten zien dan.
1: Ja, dat was open. Hè. Dus, maar het zal natuurlijk geen slok op de borrel spreken dat we die 2 moeten missen. Want die waren heel, heel sterk bezig. Dat moeten we zeggen zoals het is. Okay. En, dus ja, nu moeten we daar natuurlijk zonder verder gaan. Hè. Dus met die match.
0: Oké, prima. Laten we in ieder geval hopen dat jullie ook daar de 3 punten kunnen rapen. Dank je. Geniet van de vakantie in Spanje, Dirk.
1: Dank u.
0: Goedenavond, hè. Dag. Dat was Dirk Arnoet, de voorzitter van Chocudo Aarschot, na de ruime overwinning dit weekend en volgende week in verplaatsing naar Meeuwen.
2: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
3: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Veldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 7. 3919. Ontdek onze realisaties op tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
6: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
7: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
8: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

0: Beetje griezelen, ja, dat mag wel natuurlijk, hè, met Halloween eind deze maand in het vooruitzicht. De Thriller van Michael Jackson. We gaan naar het basketbal en de resultaten van de clubs uit de regio in Eerste Provinciale. Daar zien we verlies voor Klem Scherpenheuvel in Aarschot, 76-45. Voor Klem al het vierde verlies op rij. Toyota Wouters Diest heeft ook verloren, 73-57 in Dilbeek. En betekent in de stand dat Aarschot momenteel op een gedeelde tweede plaats staat en Diest staat op de vijfde plek. We gaan dus horen bij de voorzitter van Diest, Alex Koenen. Alex, goedenavond.
1: Goedenavond, Willem.
0: Ja, het was een wedstrijd om 11:00 in de ochtend. Je had het vorige week gezegd, dat is natuurlijk geen voordeel. Heeft dat meegespeeld bij het verlies?
1: Dat zal misschien wel meegespeeld hebben, want een paar spelers hebben van het weekend nog op een trouwfeest gezeten. Dus ik weet niet of die al wakker waren. Ja. Dus dat kan gemakkelijk meegespeeld hebben.
0: Ja.
1: Maar Groot Dilbeek stond maar met 1-3, maar dat is een beetje vertekend. Want ze hadden geloof ik twee moeilijke beginmatchen. En zijn toch vorige week gaan winnen in Overijssel. Dus dat betekent dat je toch een beetje kunt basketten, want Overijssel is zeker ook niet slecht.
0: Nee.
1: En dan thuis heeft Groot Dilbeek het voordeel van een vrij klein pleintje, eigenlijk heel moeilijk op te spelen. En ze zijn dan meer in een kleine zone gaan staan. En wij hebben gelukkig nu ook een paar van onze eigen jonge gasten die terugkomen. Maar ja, die komen eigenlijk uit de jeugdreeks. En dan tegen een zone spelen zijn die absoluut niet gewoon eigenlijk. En dan weten vaak niet goed wat doen. En ja, daarmee liet de offense het een beetje afweten. En dat is op het moment eigenlijk wel het algemeen probleem een beetje. Want denken we maar gemiddeld rond de 60 punten scoren. Dat is wat te weinig natuurlijk.
0: Ja.
1: Defense zitten we wel vrij goed. Ik geloof de derde beste defense rond de punt of 70. Maar we moeten zelf meer gaan scoren om die match dan te kunnen gaan winnen.
0: Ja, uiteraard. Dat moet beter tegen Bertum volgende week.
1: Ja, want dat spelen we thuis en Bertum is naar promovendus geloof ik. Dus daar zou eigenlijk toch zeker de punten moeten thuis blijven.
0: Ja, en dan gaan de spelers de avond voordien niet op een trouwfeest zitten.
1: Dat kan ik nooit garanderen waar die de avond ervoor uithangen.
0: Dat is het nadeel misschien met jongeren werken.
1: Nee, het zijn niet de jongeren. Die zullen eerder.
0: Oh, toch?
1: Maar dat is ook juist het teken dat die ploeg enorm goed aan elkaar hangt en zo. En dan geregeld zijn ze samen weg en dit en dat allemaal. Dus
0: dat is ook belangrijk, hè?
1: Niet zozeer de jongere gasten. Het zullen eerder de iets grijpere generatie zijn. Die,
0: ja. Maar dat is ook belangrijk, hè? Dat een goede groepsgeest.
1: Het is een geweldige goede groep. Ergens in februari gaan ze dat worden. Maar dat is het vijfde keer misschien op rij allemaal samen skiën en die toestanden en zo. Dus,
0: ja.
1: Dus ook na vorig jaar, ook al degradeerde je niet veel gewonnen. Iedereen is gebleven, dus nooit probleem geweest. Geen verkeerd woord gevallen.
0: Okay.
1: Hangen enorm goed aan elkaar. Dus
0: dat is
1: een
0: mooi.
1: Heel toffe groep.
0: Ja, uiteraard. Okay. Goed, houd dat zo zou ik zeggen. En succes volgende week tegen Bertum, Alex.
1: Ja, dank u wel.
0: Goedenavond. Ja, dag. Dat was Alex Koenen, de voorzitter van Toyota Wouters Diest. Verlies in Dilbeek. Volgende week nieuwe kans. Thuis dan tegen Bertum.

0: De mannen van Slate die ook wel eens rustige nummers kunnen maken. En Everyday was daar eentje van. We hebben nog voor jullie het tafeltennis. Want een drugschema voor PW Diest. Ze waren vorige week goed begonnen met een overwinning tegen kampioen Soka Hoboken. En eergisteren moesten ze thuis Virton partij geven. En nu was er dan nog een verplaatsing naar Eije in Wallonië. We gaan het erover hebben met de voorzitter Mark Janssens. Mark, goedenavond.
1: Goedenavond, Willem.
0: Ja, jij zit nog in Aije, want die wedstrijd is pas afgelopen.
1: Ja, inderdaad. Aije, dat is een dorpje vlak naast Marche-en-Famenne. Hè.
0: Verder verplaatsing.
1: Ja, dit terzijde. Hè. Maar dus vandaag de derde speeldag. En net zoals de tweede speeldag hebben we weer gewonnen hè, vandaag. Hè.
0: Ja, en was het met dezelfde blanco-score als tegen Virton?
1: Ja, inderdaad. Dus weer 6-0. Dus ja. Maximum scoren. Dan moet ik wel erbij zeggen, dus Aje is een ploeg die in de onderste regionen zal zich vertoeven het ganse seizoen. Dus 10 ploegen in de reeks, dus 8, 9 of 10. Dus dat is eigenlijk hun plaats, denk ik. Ja. In de ranking. Dus niet zo'n uitzonderlijk resultaat.
0: Nee, is dat een nieuwkomer ook in de reeks?
1: Inderdaad, ja. Die zijn gepromoveerd van Eerste Nationale. Eerste jaar ooit voor hun in de Superliga.
0: Oké. Kijk eens aan, dat is voor hun. Maar dan merken ze natuurlijk wel dat dat niveau een stuk hoger ligt. En jullie die de titel weer ambiëren, die proberen natuurlijk alles te winnen. Hebben jullie de sterkste ploeg moeten opstellen?
1: Wel, het is zo. Dus we zitten met een kern hè, van spelers. Hè. En in de topwedstrijden, dan zetten we een voetje vooruit. Dus, of een beentje vooruit, zullen we maar zeggen. Nee. Ja. Dus in deze wedstrijd, dus we maken gebruik van onze ganse kern. En dat was ruim voldoende vandaag. Dus
0: Okay.
1: 6-0 zegt voldoende. Hè,
0: ja, inderdaad. En afgelopen donderdag thuis in het Peter Dorland Centrum was het ook 6-0. Dat is dan toch wel, terwijl Virton toch een niveau hoger is.
1: Ja. Dus die wedstrijd hebben we dan wel met de sterkste ploeg gespeeld. En Virton is eigenlijk de ploeg die rond de derde plaats zal eindigen. Ja. Dus moesten we sowieso op onze teller passen. En dat hebben we ook gedaan. Dus dadelijk met de rust stonden we al 3-0 voor. En uiteindelijk, de laatste twee wedstrijden waren wel heel spannend. Maar uiteindelijk ook een 6-0 resultaat. Dus eigenlijk ook onverhoopt. Want 6-0 is toch wel veel tegen een ploeg die derde kan eindigen. Hè.
0: Dat is weer geweldig. Hè? Een geweldige start als je de twee ploegen, jullie twee grootste concurrenten, zeg maar, als je die al meteen kan verslaan. Hè.
1: Ja, dus de start is uitstekend, een droomstart, zullen we maar zeggen. Maar het gevaar is nu in die volgende wedstrijden, we moeten toch altijd op onze tellen passen. Want in elke ploeg zit er wel één sterke speler. En als die dan twee wedstrijden wint individueel, dan mag je niks fout meer gaan. Hè. Dus daar moeten we nu op letten. Maar goed, we kennen de ploegen, we weten waar dat we moeten
0: opletten.
1: Kijken.
0: Ja,
1: we gaan alert blijven.
0: Oké, dat moet je zeker doen. Zeker op dat hoogste niveau. Goed, Mark, proficiat met die twee overwinningen. En succes in de volgende match. Dat is pas binnen een week of 4, denk ik. Hè?
1: Ja, dat is eind oktober spelen we twee wedstrijden. Hè. Dus dan zullen we er weer staan.
0: Oké, en dan horen we van jou hoe het afloopt. Dank je voor het gesprekje en succes alvast.
1: Dank je wel, Willem.
0: Oké, goedenavond. Hè. Dag. Dat was Mark Janssens nog tot besluit, de voorzitter van PW Diest, na de 0-6-overwinning in Aije. Dit was het café voor nu. Zometeen Michel de Groot met Easy Listening. Tot volgende week.
2: Het is 8:00.
3: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
4: Demerstad, wereldnieuws.
5: De federale regering zit al een hele dag samen over de begroting. Premier De Wever is op zoek naar zeker 10 miljard euro. Hij wil dit weekend flink doorduwen, zodat hij weet wat er mogelijk is in een paar moeilijke dossiers. Zo willen de N-VA en MR fors snoeien in het aantal mensen die een lager tarief bij de dokter krijgen, zegt journalist Karel Latre.
6: Er staat ongeveer 1,8 miljard aan extra besparingen in de zorg op het spel. Dat hangt dan ook samen met, wat gebeurt er nog op de BTW? Hè? De Wever heeft daar een vol plan met nieuwe tarieven en een paar kortingen. En dan is het te zien of de MR zich wel gerespecteerd voelt, want ze hebben nu al 10 keer nee gezegd tegen zo'n hervorming. En wie weet wordt het vanavond een keer te veel.
5: De deadline is 13.

0: in oktober, dan wil de Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Frankrijk blijven er morgen zo'n 500 scholen deels of volledig gesloten. Dat meldt de Franse onderwijsminister. Het komt door de scholenprotesten die helemaal uit de hand liepen deze week. In 24 scholen is er brand gesticht of waren er plunderingen. En morgen zijn er opnieuw protesten verwacht. 78 werknemers van het onderwijs zijn bij die protesten gewond geraakt. Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het op het EK in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone. Met zijn overwinning heeft Evenepoel nu alle titels en truien minstens één keer veropverd.
1: Ja, dat is wel iets dat al zeker sinds vorig jaar in mijn hoofd zat. Toen was het niet gelukt en nu net wel. Dus dat is heel mooi en uiteindelijk is dat een extra druk die wegvalt door al die kampioenschappen gewonnen te hebben, zowel tijdens als wegrit en samen met de WK. En de Belgische trui, de mooiste van het peloton. Dus ik ben heel tevreden dat ik hem voor een jaar mag dragen.
0: Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.

0: wel altijd handig zo op zondagavond alle sportuitslagen gebundeld door onze collega Willem. Dankjewel. Elton John met dat fantastische Blue Eyes.
1: Van 8 tot 10, Easy Listening. Michel.

0: Rush Hour tijdens het weekend van de klant in Diest. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt shoppen in Diest een nieuw ritme met Rush Hour. Organiseren de lokale handelaars het hele weekend lang tijdelijke acties en belevenissen van telkens 1 uur. Bovendien kan je het ganse weekend overal in het stadscentrum gratis parkeren. Meer informatie over Rush Hour vind je op diest.be. Klik daardoor naar Rush Hour.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
0: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Bij Van Mossel in Diest kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Leuvensysteemweg 160 in Diest.
7: Het is weer de tijd van het jaar. Halloween.
8: Beleef je met de Festivalshop. De grootste keuze Halloween-artikelen. Decoratie, kostuums voor volwassenen en kinderen. Ontdek ons assortiment lenzen en make-up. Maak je eigen schrikwekkende wonden met veel bloed. Festivalshop, dat is 2 verdiepingen horror. Diestestraat 105 Scherpenheuvel. Festivalshop.be.
9: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, 1 adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Rhinestone Cowboy en Glen Campbell. Niet schrikken als je een grote kudde schapen aantreft in de regio van Diest. Want vandaag 4 en morgen 5 oktober trekt herderin Natasha Sane samen met haar kudde door Diest. En dat tijdens de Europese Herderstocht 2026. Ze houdt halt in het Webbekoms Broek. Ze is geen onbekende natuurlijk voor Diest, want vorig jaar graasde haar schapen op de Citadel. En dit jaar hielden maar liefst 75 schapen het gras kort in een weide in de wijk Poels in Webbekom. Buurtbewoners en voorbijgangers kwamen spontaan al een babbeltje slaan en dat kan wellicht morgen ook nog zo. Nu is er Billy Joel met dat fantastisch mooie Goodnight Saigon.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

Waiting on a Friend, The Rolling Stones bij Easy Listening. De stad Aarschot laat weten dat op dinsdag 6 oktober de aannemer start met graafwerken op het kruispunt Boogaardelaan, Boogaardestraat, Bekaflaan, Gasthuisstraat. Vanaf dan is het kruispunt volledig onderbroken voor autoverkeer, ook buiten de werkuren. Voetgangers en fietsers krijgen wel een veilige doorgang. Autoverkeer volgt tijdens de afsluiting van het kruispunt Koemarkt een omleiding via de

0: Johan?
1: Ja?
0: Kom eens kijken. Er zitten sterken in de ruit van de camionet.
1: Oh, nee. Oh, we hebben nog een volle week werk hier op de werf.
0: Ik bel Silco Autoglas wel.
2: Silco?
1: Ja, en dan moeten we zeker naar Alk rijden met de camionet.
0: Maar nee, die komen gewoon naar hier, naar de werf.
1: Oh, jij maakt dat niet mee, zeg.
0: En de verzekering regelt alles. En wij werken gewoon door.
1: Ja, dat is eigenlijk ideaal voor ons, hè?
3: Silco Autoglas komt naar jou toe. Op de werf, op kantoor, waar jij de dag van afspraak werkt. Bel gratis 0800 900 49 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
4: Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft het ruimste aanbod voor de bouw en de bekende en betrouwbare merken. Knauf, Soudal, Compactuna, Scala PVC, Amerikaanse stokpaal, ijzerwaren, glaswolisolatie, handgereedschappen en elektra. Hou het altijd veilig en bescherm u met werkkleding van Herok. Amerikaanse stok, de meest complete. Paalse Steenweg 284 in Paal.
5: Last van een vochtige kelder? Of wilt u een regenwaterput laten aanleggen? Schakel de specialist in. Aannemer Roger van der Velpen in Scherpenheuvel staat voor u klaar. Met jarenlange vakkennis, een persoonlijke aanpak en een gegarandeerd correcte uitvoering. U kunt bij ons ook terecht voor al uw professionele grond- en afbraakwerken. Degelijk vakmanschap, van start tot finish. Voor regenwaterputten of het droogleggen van kelders, Roger van der Velpen, Frans Smeijerstraat 8 in Scherpenheuvel. Bel 0495 29 09 77 of mail naar rogervandervelpen@hotmail.com.
6: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
7: Ik sta hier midden in een manifestatie voor betaalbare zorg. En overal zie ik spandoeken, tijd voor een betaalbaar ziekenfonds. En ik hoor zojuist, ook bij Solidarisch Brabant strijden ze mee. Daar betaal je maar €8,50 per maand?
8: Ja hoor, bij Solidarisch Brabant heb je meer dan 70 voordelen. En dat voor de laagste prijs.
3: Sterretje in de ruit van de werkkamionet.

0: The Gambler en Kenny Rogers. Morgen maandag 5 oktober zijn Bart Kuyle en Luc Appermond samen onderweg om 20 uur in Den Egger in Scherpenheuvel.
1: Michel de Groot.
2: Van 8 tot 10. Easy listening.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale regering zit al een hele dag samen over de begroting. Premier De Wever is op zoek naar zeker 10 miljard euro. Hij wil dit weekend flink doorduwen, zodat hij weet wat er mogelijk is in een paar moeilijke dossiers. Zo willen de N-VA en de MR fors snoeien in het aantal mensen die een lager tarief bij de dokter krijgen, zegt journalist Karen Latré.
4: Er staat ongeveer 1,8 miljard aan extra besparingen in de zorg op het spel. Dat hangt dan ook samen met, ja, wat gebeurt er nog op de BTW. Hè? De Wever heeft daar een vol plan met nieuwe tarieven en een paar kortingen. En dan is het te zien of de MR zich wel gerespecteerd voelt, want ze hebben nu al 10 keer nee gezegd tegen zo'n hervorming. En wie weet wordt het vanavond een keer te veel.
3: Deadline is 13 oktober, dan wil de Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht na de hevige scholierenprotesten tegen onder meer het lerarentekort. Dat meldt de Franse onderwijsminister. De protesten liepen de voorbije week helemaal uit de hand. Er werd op verschillende plaatsen brand gesticht. De politie, leerkrachten en journalisten werden bekogeld en lastiggevallen. In heel Frankrijk zijn bijna 5000 mensen opgepakt. Intussen roepen verschillende leerlingen, vertegenwoordigers en onderwijsvakbonden op om opnieuw te protesteren.

De Verenigde Staten willen eind deze maand nog gesprekken organiseren met Rusland en Oekraïne. Dat zei Oekraïns president Zelensky tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Het is wel nog niet duidelijk waar die vredesgesprekken dan zullen plaatsvinden. Begin vorige maand zaten Amerikaanse onderhandelaars al apart samen met Oekraïne en Rusland. Die gesprekken zouden toen positief zijn verlopen. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.

0: Have You Ever Really Loved a Woman? Nummer werd geschreven door een film, maar ik ben even de naam kwijt. Ik weet wel dat Tony Tapp en Marlon Brando in de hoofdrollen speelden. Je hoorde Bryan Adams.
1: Zondagavond van 8 tot 10. Easy listening.

0: Garage Lokspieter is het officiële Renault en Dacia servicepunt in Hoeleden, Randberg, met jarenlange ervaring. Je kan er ook terecht met andere merken voor onderhoud. Wij doen alle herstellingen, bandenwissel, uitlijnen, airco-service en zelfs kleine carrosseriewerken. Garage Lokspieter, voor een piekfijn onderhouden wagen. Steeds een eerlijke prijs, topservice en vriendelijke bediening. Garage Lokspieter, Dorpstraat 16, Hoeleden, Randberg. 011-58-86-53. Alle info op garagelox.be.
1: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
2: In de regio te Senderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
1: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak. Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfsite, een tankcleaning of een grondige inspectie.

efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

10 voor half 10. Goedenavond, welkom bij Demerstad. Aanstaande woensdagavond om 20 uur draait in Cinema Paradiso in Diest Dead Man's Wire. Een overvaller bevestigt aan de nek van Richard een pistool dat afgaat bij een eventuele ontsnappingspoging. Tickets moet wel online bestellen of via Den Amer.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ergens in de jaren 90 propte Sting wat centen in een nieuw huis. Het was omringd door gouden velden van gerst. Meteen goed voor de inspiratie van deze fijne ballad Fields of Gold. Een echt liefdeslied van Sting. I don't want to live without you. Ja, we blijven het rustig houden natuurlijk bij Easy Listening met Foreigner.

0: schat, er zitten sterken in de voorruit van de auto. En we vertrekken vrijdag op vakantie naar Frankrijk.
1: Ja, oké, maar wanneer moeten wij dan de wagen binnenbrengen? We werken nog heel de week.
0: Weet je wat? We bellen Silco Autoglas. Die komen gewoon naar hier.
1: Ah, naar hier, bij ons, thuis.
0: Ja, gewoon een afspraak maken en zij komen waar en wanneer het past.
1: Ah.
0: Thuis, op het werk, het maakt niet uit.
1: En regelen ze ook alles met de verzekering dan?
0: Ja, alles. Wij moeten niks doen.
1: Ja, dan ga ik hen direct bellen morgen, hè. Dan kunnen we vrijdag veilig op vakantie vertrekken.
2: Silco Autoglas komt naar jou toe, thuis of op het werk. Het maakt niet uit. Bel gratis 0800 949 of surf naar silcoautoglas.be. Silco Autoglas. Steenweg 125 aan het kruispunt in Alken.
3: Herfst. Storm. Regen. Bladeren op je dak. Je zonnepanelen krijgen het zwaar te verduren. En jij ziet er niets van. Want je opbrengst is toch al lager in deze periode.
4: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan houden wij je installatie dag en nacht in de gaten. Van monitoring en interventie tot een all-risk-verzekering bij storm of hagel. Een zonplan heb je al vanaf €4,99 per maand. Laat je zonnepanelen niet alleen in de winter. Surf naar solarassistance.be.
5: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
7: VGT Cooling & Heating Systems in Messelbroek heeft een pelletketel, eventueel te combineren met een warmtepompboiler. De pelletketel kan gekoppeld worden met uw bestaande radiatoren, vloerverwarming en buffervaten. VGT Cooling & Heating Systems doet ook traditioneel onderhoud van mazoet- en gasinstallaties. Verder vind je er ook infraroodpanelen en een gamma airco's en de traditionele pelletkachels.
8: Wenst u een persoonlijke expertise? Benny en Roald komen bij u langs.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: 0475 77 66 84. Mail info at radiodemerstad.be.
1: Stelletje in je ruit en binnenkort op vakantie? Geen stress. Silco Autoglas komt naar je toe en regelt alles met de verzekering.

Hello Mary Lou, daarnet de mooie klassiek uit 1961 van Ricky Nelson. En dan Scene of the Corner met Nothing Compares to You. Maar ze wil niet zo meer aangesproken worden. Nee hoor, sinds haar bekering tot de islam is ze overgegaan tot het dragen van de naam Shuhada Sadagat. Straks de 3 Degrees, When Will I See You Again? Maar dit zijn Sweet Sensation nu.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale regeringsonderhandelingen zitten erop voor vandaag. Het kernkabinet is zonder akkoord uiteengegaan. De topministers hebben de hele begrotingstabel overlopen, maar de verschillen tussen de partijen zijn nog te groot, klinkt het. Het gaat onder meer over besparingen in de zorg en over de btw-tarieven. Morgen praten de ministers verder in werkgroepen. Woensdag komt het kernkabinet dan opnieuw samen. 4 op de 10 bossen in Vlaanderen zijn privé-eigendom. Dat blijkt uit cijfers van natuurorganisatie De Bosgroepen. Het gaat om ongeveer 60.000 hectare. Steeds meer mensen willen een eigen stukje bos, zegt Dries Moerloze van De Bosgroepen.
4: We verwijzen vaak naar corona voor heel veel dingen, maar dat heeft er zeker ook toe bijgedragen. We merkten ook op het moment dat mensen wel meer naar buiten mochten gaan, dat er heel veel werd gewandeld en dat heel veel mensen ook nagedacht hebben van ja, eigenlijk die bossen en die natuur, als het erop aankomt, is dat echt essentieel. En hoe mooi zou het niet zijn als we in een eigen stukje bos zouden hebben waar we altijd naartoe kunnen gaan, met vrienden, met ons gezin.
3: Vandaag start trouwens de Week van het Bos. De Verenigde Staten willen eind deze maand nog gesprekken organiseren met Rusland en Oekraïne. Dat zei Oekraïns president Zelensky tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Het is wel nog niet duidelijk wanneer die vredesgesprekken dan zouden plaatsvinden. Begin vorige maand zaten Amerikaanse onderhandelaars al apart samen met Oekraïne en Rusland. Die gesprekken zouden toen positief zijn verlopen. In Brazilië kennen ze straks de resultaten van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. 158 miljoen Brazilianen kiezen dan hun nieuwe president. Het gaat tussen de huidige linkse president Lula da Silva of de conservatieve Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die veroordeeld is omdat hij een staatsgreep plande. Een knappe

0: prestatie van Remco Evenepoel. Hij is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het na 190 kilometer van de Italiaan Giulio Ciccone. Het was een echte millimetersprint. Evenepoel heeft nu alle truien in het wielrennen minstens één keer gewonnen.
1: Nadat ik alle truien begon binnen te halen, was dit echt wel een soort must. Wil ik die echt wel halen. En het is blijkbaar het kampioenschap dat me altijd het meeste moeite kost om, om het te behalen. Zeker vandaag was het ook weer heel spannend. Het is geweldig. Ik denk het is heel leuk om alle kampioenschappen met de Olympische Spelen bij te hebben gewonnen. En dat is iets dat ik nu iets minder op kan gaan focussen en misschien een beetje doelen herleggen.
0: Volgende week zaterdag rijdt Evenepoel de Ronde van Lombardije. Vanavond en vannacht eerst nog helder, daarna wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.

0: There will be no next time. Uit onze laatste commentaar van vorige week bleek dat we wel beter wisten. Van harte welkom. Who's gonna love me? Hopelijk blijf je gewoon luisteren naar Radio Demerstad. Michel, bedankt voor jouw inbreng.
1: Goeie avond!
2: Zondagsoiree van 10

San Francisco. Vandaag wordt Franciscus van Assisi vereerd. Hetgeen concreet uitmondt in Werelddierendag. De heilige stond immers bekend omdat hij bekommerd was om het lot van de dieren. En dat gaf dan in de jaren 60 aanleiding tot dierenrechtenactivisme.

Last Train to Clarksville. Daarnet hadden we het al over de betekenis van 4 oktober als Werelddierendag. Maar wat is er verder nog zoal gebeurd? In 1830 kondigde het voorlopig bewind de onafhankelijkheid van België af. In 1883 vertrok de eerste Orient Express naar Istanbul. En in 1957 lanceerde de Sovjet-Unie de allereerste Sputnik. Tragedie in Nederland, toen op 4 oktober 1992 een vrachtvliegtuig neerstortte op het wooncomplex Bijlmermeer in Amsterdam.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Tell It To My Heart. Antoine van Staveren bracht recent het boek Hartverhalen voor iedere HSP uit. Het is een bundel van 20 praktijkverhalen over situaties waar hoogsensitieve mensen vaak tegenaan lopen. En Van Staveren kan het weten, want hij is therapeut. Tja, in Nederland zeggen ze wel therapeut.

0: Gerrit. Wel, je blijft gewoon luisteren naar Radio Demerstad. Met een duet van Paul McCartney en Stevie Wonder gaan we naar het journaal van 11.
1: Zondagsoirée met Frits van Perk.
0: Uit het goede hout gesneden. Heel graag.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale begrotingsonderhandelingen zitten erop voor vandaag. Het kernkabinet is zonder akkoord uiteengegaan. De topministers hebben de hele begrotingstabel overlopen, maar de verschillen tussen de partijen zijn nu nog te groot, zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Het gaat over 1,8 miljard euro besparingen in de zorg. Heel moeilijk voor Les Engagés en ook voor Vooruit en CD&V. En het ging ook hard op. BTW, premier De Wever, wil nog altijd een grote hervorming waarbij de tarieven van 6% en 12% naar 9% komen en het tarief van 21% naar 22%. Maar het is nog te moeilijk voor de MR die van die BTW-hervorming, dat weten we niet, wil weten.
3: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De Brusselse regering heeft wel een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting Dirk de Smet. Morgen om 11 uur brengt minister-president Illies zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. Een groot datalek bij de Waalse opleidingscentra voor volwassenenonderwijs. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen gratis online gezet op het dark web. Dat meldt een Franse website die datalekken opvolgt. De cyberaanval zou in februari al gebeurd zijn. Er werden e-mailadressen en telefoonnummers gestolen, maar ook rijksregisternummers en bankrekeningnummers. In Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische drone-aanvallen. Er raakten ook 6 mensen gewond, dat melden de lokale autoriteiten. Rusland heeft de laatste weken zijn aanvallen op Oekraïne weer fors opgedreven. Eerder vandaag viel het nog een brug in de hoofdstad Kiev aan. Daarbij vielen 2 gewonden. Vannacht is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.

0: Addicted to Love. Wij zijn nog altijd verslaafd aan de radio. En kijken dan ook stevast elke week uit naar de eerstvolgende zevende dagavond.
1: Goedenavond!
2: Zondagsoiree van 10 tot middernacht.
1: Frits van Perk.
3: Love is a burning thing. And it makes

I Need a Lover. Een voor mij onbekende persoon wou absoluut de originele versie van Asterix chez les Bretons. Zijn droom ging in vervulling toen die onlangs geveild werd in Luik. Hij telde er bijna 1,5 miljoen euro voor neer. Rare jongens, die Luikenaars.

0: Treat the youths right. Schrijnende toestanden komen aan de oppervlakte tijdens processen wegens kindermishandeling. Zo heb je tegenwoordig de rechtszaak in Gent rond de foltering en de dood van het 9-jarige Roemeense jongetje Raoul.
1: Frits van Perk.
0: Ja, dan staan we verslagen bij.

CasaDalessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor 4 personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDalessandro.com.

Een wereld. Op vrijwel alle gebied kan je een wereld van verschil merken. Zo heb je kille en natte zomers, maar ook bloedhete en kurkdroge, zoals die van dit jaar. Ook bij mensen is dat het geval. De een is direct en enthousiast, terwijl de andere zich juist afwachtend opstelt. Wij gaan alvast geen steen in de rivier verleggen.

0: It's My Life. En dat delen we op zondagavond heel graag met jou. Dat houdt ook meteen onze volgende afspraak in.
1: Zondagsoirée met Frits van Perk.
0: We gaan er voor vandaag liefdevol uit met 10cc. Een fijne week en heel graag tot een volgende.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. Tijdens de gesprekken dit weekend bleken de verschillen tussen de partijen nu nog te groot, zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Het gaat over 1,8 miljard euro besparingen in de zorg. Heel moeilijk voor Les Engagés en ook voor Vooruit en CD&V. En het ging ook hard op. BTW, premier Wever, wil nog altijd een grote hervorming waarbij de tarieven van 6% en 12% naar 9% komen en het tarief van 21% naar 22%. Maar het is nog te moeilijk voor de MR, die van die BTW-hervorming, dat weten we niets, wil weten.
3: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De Brusselse regering heeft wel een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Morgen om 11 uur brengt minister-president Illies zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. In Peru is een natuurbrand in de buurt van de bekende Inca-stad Machu Picchu onder controle, dat meldt de brandweer. Boeren in de buurt hadden landbouwgrond in brand gestoken om die weer vrij te maken, maar het vuur verspreidde zich snel naar de omliggende heuvels. Bij de brand vielen 1 dode en 2 gewonden. En onze Rode Duivels zijn vandaag aangekomen in Parijs voor hun 4e en laatste match in de Nations League morgen tegen Frankrijk. Aanvaller Mika Gods is er klaar voor.
5: Ik denk dat we gewoon moeten spelen zonder bang te zijn, zonder te veel na te denken. Gewoon respect hebben voor de enorme kwaliteiten dat ze hebben, maar wel gewoon met lef spelen en proberen te winnen.
3: De vorige match tegen Frankrijk verloren ze thuis met 0-1. Vannacht is het eerst nog helder, daarna wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. Tijdens de gesprekken dit weekend bleken de verschillen tussen de partijen nu nog te groot, zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Het gaat over 1,8 miljard euro besparingen in de zorg. Heel moeilijk voor Les Engagés en ook voor Vooruit en CD&V. En het ging ook hard op BTW. Premier Wever wil nog altijd een grote hervorming waarbij de tarieven van 6% en 12% naar 9% komen en het tarief van 21% naar 22%. Maar het is nog te moeilijk voor de MR die van die BTW-hervorming, dat weten we niet, wil weten.
3: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De Brusselse regering heeft wel een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Morgen om 11 uur brengt minister-president Illies zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. In Peru is de natuurbrand in de buurt van de bekende Inca-stad Machu Picchu onder controle, dat meldt de brandweer. Boeren in de buurt hadden landbouwgrond in brand gestoken om die weer vrij te maken, maar het vuur verspreidde zich snel naar de omliggende heuvels. Bij de brand vielen 1 dode en 2 gewonden. En onze Rode Duivels zijn vandaag aangekomen in Parijs voor hun 4e en laatste match in de Nations League morgen tegen Frankrijk. Aanvaller Mika Gods is er klaar voor.
5: Ik denk dat we gewoon moeten spelen zonder bang te zijn, zonder te veel na te denken. Gewoon respect hebben voor de enorme kwaliteiten dat ze hebben, maar wel gewoon met lef spelen en proberen te winnen.
3: De vorige match tegen Frankrijk verloren ze thuis met 0-1. Vannacht is het eerst nog helder, daarna wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

CasaDAlessandro.com. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa D'Alessandro. Dat is genieten in een ruim gelijkvloers appartement voor 4 personen in Orihuela Costa. Net naast Torre Vieja in het zuiden van de Costa Blanca. Geniet van alle faciliteiten op wandelafstand of zoek verkoeling aan het mooie zwembad. Voor info en boekingen surf je naar CasaDAlessandro.com.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De federale begrotingsonderhandelingen zijn gisteravond stilgevallen. Zonder akkoord. Het kernkabinet is zonder akkoord uit elkaar gegaan gisteravond. De topministers hadden de hele zondag de begrotingstabel overlopen, maar de meningsverschillen over de besparingen in de zorg en de BTW-tarieven blijken erg groot. Nu, straks praten de ministers verder in kleinere groepjes. Woensdag komt de top van de Arizona-partijen opnieuw samen. Ondertussen blijkt dat maar liefst 4 op de 10 bossen in Vlaanderen in privéhanden zijn. Dat meldt natuurorganisatie De Bosgroepen bij de start van de Week van het Bos. Het gaat in totaal om 60.000 hectare. De vraag naar een eigen stukje groen zit fors in de lift. Vermoedelijk heeft de coronatijd daar iets mee te maken, zodat mensen denken van, ja, misschien is het goed om een eigen plekje te hebben om te ontspannen. De Verenigde Staten willen eind deze maand vredesgesprekken voeren tussen Rusland en Oekraïne. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Waar de gesprekken zullen plaatsvinden is nog niet bekend. Vorige maand praten de Amerikanen al apart met beide kampen en die ontmoetingen verliepen naar verluid constructief. In Brazilië blijft het uitkijken naar de eerste resultaten van de presidentsverkiezingen. Ruim 158 miljoen Brazilianen konden hun stem uitbrengen. De strijd gaat tussen de huidige linkse president Lula da Silva en de conservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die eerder werd veroordeeld voor het beramen van een staatsgreep. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel een historische prestatie neergezet. Hij heeft zich gekroond tot nieuw Europees kampioen op de weg. Na een koers van 190 kilometer klopte hij de Italiaan Giulio Ciccone in een bloedstollende millimetersprint. Evenepoel heeft nu als eerste wielrenner ooit alle grote kampioenstruitjes minstens 1 keer gewonnen. Het weer dan. Het is in eerste instantie nog mistig, maar in de namiddag breekt de zon helemaal door en klimt het kwik tot 2 à 23 graden. Morgen dinsdag hetzelfde mooie nazomerweer, maar vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.